Love in 2025 met One More Little Kissy. En mijn hoofd was het 1979 dat een hit was, maar ik kan er een jaartje na zitten. Welkom bij Cindy, mijn naam is Peter Tilman. Ik ben live voor jou oud en nieuw, afwisselend van elkaar. En we proberen met heel veel verschillende decennia en uit verschillende bronnen jouw muziek ten gehoor te laten brengen. Dat is een rare zin, maar goed. Geniet allemaal van de zomer eigenlijk. Ja, ik ben zelf niet zo'n zomerliefhebber, want het zijn wel meestal de tijd waarin leuke festivals plaatsvinden, maar ik heb een bloedhekel aan elke temperatuur boven de 20 graden. Zit ik in de zomer geloof ik niet zo erg goed. 1984, het is de Bronski Beat en Heat Wave.

De Bronski Beat in 1984 en Heat Wave. Muziek van Belinda Carlisle in 2025. En ik moet er even bij vertellen, het is de afgelopen twee eeuwen al gebruikelijk dat nummers in een ander jasje worden gestopt. Dus het is niet vreemd dat het nog steeds gebeurt, ook in deze eeuwen, in deze jaren. Laten we nog genieten van een andere versie van The Air That I Breathe.

Ja, natuurlijk. De versie van Belinda Carlisle. Een fantastische, mooie plaat. Even goed weer. Net als die van The Hollies, het origineel. Was het 1974, denk ik dat was. We gaan naar het jaar 1963 toe. Doen we met Martha en de Vandellas. Heatwave.

1963, Martin van Dallas ook. Toen hadden ze al last van een hittegolf. In ieder geval in 1963 met Heat Wave. Muziek nu van Blackbird uit Nederland. Die is The First in Line.

Blackbird uit Nederland en The First in Line in 2025 in de maand juni. Een nummer ja, dat in 100.000 versies te horen is Scarborough Fair. Het is een nummer wat waanzinnig mooi is, goed gemaakt is, ooit door Simon & Garfunkel. Celeste da Vinci, tezamen met Sarah Noah, en zij is de dochter van de zandtovenaar, Sarah Noah. Celeste da Vinci, tezamen met Sarah Noah, brengen deze versie van Scarborough Fair. En moet je eens opletten hoe deze twee stemmen, hoe die fantastisch mooi in elkaar overvloeien.

Dat was die mooie Celeste da Vinci en Sierra Noah, Scarborough Fair. Muziek van Lara Fabian in 2025. We luisteren naar Je suis de toi.

0: Weer een echte Lara Fabian topper in 2025. Eind jaren 80, begin jaren 90 scoorde ze regelmatig hits. Daarna werd het een klein beetje stil rondom Jody Watley. Maar ze is terug in 2026 met Dawn.
1: Cindy. Peter Timmerman.
2: Hey fabulous people, I'm Jody Watley and this is my latest release, The Dawn, the Alex DeCho remix.

My Girl is Red Hot, hoorde Robert Gordon en Link Ray uit 1978. Ja, dit is Judy Chuuk. En This Side of Heaven. Welke kant is het eigenlijk? De link of de rechterkant? Onder of boven? We gaan zoeken. En luisteren naar Judy Chuuk.

gebrek aan aandacht van de radio en al die jaren achter ons, heeft ervoor gezorgd dat Judy Tsouk eigenlijk maar één grote hit had in Nederland. Stay With Me Till Dawn was dat. En dat er daarna eigenlijk heel weinig van haar gehoord. Terwijl ze best wel actief was op heel veel gebieden. Samen heeft verbonden met andere artiesten. Schrijven voor andere artiesten. En we hoorden in ieder geval dit This Side of Heaven uit 1985. Een plaatje van Judy Tsouk in 2020. Dit is Hydra.

Hydra van Judy Tsuk in 2020. Ging onder andere verbintenissen aan met Moi Chiba en met Project Grand Slam. En daarnaast ook nog een keertje met een songschrijver voor Harriet. Maar goed, ook haar dochter is actief in de muziek. En we gaan haar horen tezamen met de Freemasons in 2008. En ze stonden zelfs nog in de top 40 ook nog van dat jaar. Uninvited, de Freemasons en Bailey Tsuk.

De dochter van Judy Tsouk hoorde Bailey Tsouk samen met de Freemasons en Uninvited uit 2008. Maar we gingen daarover. Die plaat Stay With Me Till Dawn is ook die grote hit van Judy. En die gaan we nu even draaien uit 1979.

En hij is wel echt wel heel erg mooi, deze plaat van Judy Chuck. Wordt uit 1979, Stay With Me Till Dawn. Een plaatje uit 2020 van Carina. En zij zingt, niets is wat het lijkt.

Heerlijke plaat van Carina uit, uit een ding met keel. Een kikking moest dat toch? Ja. En The Girl from Ipanema was ook de basis voor dit nummer. Niets is wat het lijkt. Dit is standaard in 2020 en wanneer is het genoeg?

standaard. En wanneer is het genoeg? 2020. De kikker blijft hangen. Dit is Dick Bakker en Joop Stokkermans. Samen in Allegro Monatropo.

0: Sausalito Summer Nights bij Dekker Radio. Nou, dan lijkt het wel op hoor, op het ogenblik. Ja toch? We gingen naar 1980 en hoorden de Nederlandse groep Diesel. Goed hè? Weet je wat een root beer is trouwens? Een soort, limonadetje.
1: 80 is prachtig.
0: Heeft niks met bier te maken namelijk. Ik kom wel eens in Amerika en dan dacht ik, wat is dit nou toch? Ik heb toch bier besteld? Dat was het helemaal niet dus. Erik Macy heb ik voor je. Een nummer uit 1986. Hij zegt zonder jou. Nou, oké.

Weet je wie deze herriemakers zijn? Ze bestaan nog steeds. U2, of ook wel U2, hè? Ja. Pas geleden verschenen. In a Life. Nou, dat was wel duidelijk. Ze maakte veel herrie, in elk geval. Dekker Radio gaat eventjes een uitstapje maken. Naar Brazilië. Ja, hoe vind je dat? Net zo makkelijk, hoor. Een van die beroemde zangers in Brazilië is Gilberto Gil. En hij heeft het over een donkere dame. Morena!

0: hamvraag. Waar gaat het over? Wie is Neeltje Jacoba?
1: Jouw hart is van ijzer.
0: Jouw? Nou.
1: En je haren van touw.
0: Je weet het niet, hè? De mixers zongen erover in de jaren 70. Het was een reddingsboot. Ja, de Neeltje Jacoba. Die kon je hard nodig hebben als je in nood was, ja. Dekker Radio gaat verder met Franklin Kennedy. Een nummer uit 1978. Na 66 jaren. En dan?
2: U zult de

Het origineel was van Udo Jürgens. En deze keer uitgevoerd door Franklin Kennedy. Na 66 jaar. Hij moet een beetje opschieten, Dekker. Ja. Oh ja, dat zal ik doen. Davina Michel. Still Champagne. Oh, lekker. Nou. En daarna deze drie.

0: Nou, ik vind het wel lawaai hoor, deze van Davina Michel. Still Champagne. Het komt natuurlijk door de alcohol die erin zit. We gaan schakelen met Studio 2.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker Radio.

0: Benny Christian, Rosamunde. Nou, het is feest in de Dek Radio Studio. Ik sta in mijn eentje te dansen, maar goed. Lamont Dozier, ken je die naam nog? En Gregory Porter, en How Sweet It Is To Be Loved By You.
1: How sweet it is to be loved by you.

0: Nou, gezellig hoor. Verdrink me in jouw rivier. Nou. Ze verzinnen het wel, hè. Dotan. Down me in your river. Music
1: Radio. Met de muziek van de jaren 80.
0: Nou, dan ga ik liever naar het strand, toch? Samen met Rigiera. Leuke hit was dit uit 1983. Vamos a la playa. Als ik het goed heb uitgesproken. Dekker Radio.

Is het zo erg om naar het strand te gaan? Ik denk het niet als het mooi weer is, tenminste. En als het in de winter is, is het ook mooi aan het strand, hoor. Tjonge, joh. Hier is Criss Cross Amsterdam met Jan Smit en Frans Bouw.

0: so good, I always say.
1: So far, so good.
0: Yeah.
1: Tom Jones. So far, so good. De Tupelo Mississippi Flash. Wat een leuke muziek eigenlijk, hè? Hoor je niet zoveel meer, alleen maar op bij Becker Radio. En wat dacht je hiervan? Hier ben ik gek op, hoor. Back in the old school. Uit 2015, dat is nog niet zo lang geleden. Je hoort Chic. En dit is Becker Radio.

0: u in de auto luistert naar Dekker Radio, uitkijken, jawel. Want dit is gevaarlijke muziek, hoor. Je hebt de neiging steeds harder te gaan rijden, toch?
1: Ja.
0: Niet doen, hè? Ik heb je gewaarschuwd. Nou. Chic, back in the old school. Uit 2015. Oh, moet ik even opschieten. Jawel. Ik ga vast afscheid nemen, want ik zie dat het klokje wel doortikt. Tot aan het hele uur. En ik zeg graag tot de volgende Dekker Radio maar weer. Bedankt voor het luisteren. Drive Time heet deze van 4 AT East. Moet je maar weten. Tot de

0: Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.
2: Ouwe Munk.

Jawel, een pittig begin van Dekker Radio vandaag. Met de Doobie Brothers gingen we van start met een nummer uit de 70e jaren. En Taken It Into The Streets. En Dekker Radio heeft een heleboel leuke oude en nieuwe klaarstaan. Waaronder dit van Pater Moes Kroen. Ken je die naam nog? Een leuk nummer uit de jaren 90 van Pater Moes Kroen. Dat is een muziekgroep, hè? Het heet Reserve Barrel.

knalboom uit. Go Best Friend heet het, van Roxy Dekker. Geen familie van Menno Dekker. Nee, geen familie van wij. Nou ja, af en toe draai ik hem toch eventjes, stiekem. Ja, hier is Lindsay de Pol. Ken je die dame nog? Een oude hit van haar, Sugar Me.

Rocker Radio. Radio.

0: voor je regelmatige portie Italiaans, Mattia Bazar en Pura Fantasia. Je mag het zelf vertalen wat dat betekent. Lou Bega, kennen we die
1: Ladies
0: nog?
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: We gaan naar 1999. En Mambo number 5. Je mag zelf meedoen, maar niet in de auto.

0: blijft mooi, hè? Bart de Graaf samen met Lee Towers. Ik wou dat ik eenmaal in mijn leven heette dat.
1: Deze drie. Zo in Dekker Radio.

Binnen zonder kloppen. Party, party. Hey hoor, disco, disco, party, party bij Dekker Radio deel 2. Dan maar naar de Corrs. Echte muziek. Old Town.

Queen of my castle. Ja, dat kan natuurlijk ook, hè? De koningin van het kasteel. Mel and the Vintage Future, zo heet die groep eigenlijk. Hey, ken je deze meneer nog? Dat is een oude hoor, deze. Curtis Mayfield. Luister naar het Bekker Radio. En ik zou zeggen, move on up.

Mooi duo. Marco Borsato met Trent Joostraal. En ik zou het zo weer overdoen. Waarvoor moesten we in 2013 zijn? Bij Dekker Radio. Hey. Even de vatering. Met Michael McDonald. En James Ingram. Het kost wat, maar dan heb je ook wat. Een beetje Amerikaanse slang, zoals het heet. Jij moet be there. Dat betekent gewoon, you must be there. Jij moet er zijn. Nou, vooruit de maat.

Dekker Radio. Michael McDonald samen met Sven Tinker. Ja, we'll be there. You must be there. En ja, de volgende keer maar weer, want ik moet al bijna afkijken. Dekker Radio.

Jawel, we zijn er doorheen, helaas. Tot de volgende Bokkenradio. En jullie er dan ook? Oh, ik ook. Oké. Mothers, fathers, sisters and brothers. Zo heet het ook eens. En dan heeft die. En KG. Leuk je dat ook eens. Tot de volgende keer. Bye bye. Dag.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.
1: Bond, Jan Berg.

En dat is hem, de opener in het programma Bond voor vandaag. Deze 1982, Rita Marley. Heerlijke reggae muziek. One Draw, I Wanna Get High. Pas ermee op, zou ik altijd zeggen. Fijn dat u erbij bent. Een nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik ga ze voor u draaien de komende uur. Stella Lefty, 2026 muziek. On a

0: zeer verdienstelijke, leuke hedendaagse plaat is van Stella Lefty. Boston was de titel van de plaat. We gaan terug in de tijd.
1: Oude Meuk.
0: Met Oude Meuk 1962. Dit is Bobby Darin. A Nightingale sang in Berkeley Square.

0: Nou, we maken van Bobby Darin terug naar het jaar 1962. A Nightingale sang in Berkeley Square.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Jazeker, in de bonte muziekverzameling in het jaar 2002 met Jamie Cullum. Dit is Everlasting Love.

0: Uit 2004, de muziek van Jamie Cullum. Dit was The Everlasting Love. Ja, een cover natuurlijk van een nummer uit de jaren 60.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Elton John en Britney Spears. 2022 muziek. Hold Me Closer.

0: De muziek van Elton John samen met Britney Spears. Hold Me Closer.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werk hier zo van Bailey Perry. Is Hanging Off a Cliff.

0: In zo'n rustig kabbelend plaatje uit 1998. Dit was de plaat van Joe, All the Things, de titel van de plaat.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Met de muziek van de jaren 70, 1976. Op na het half uur. Bonnie Tyler, Lost in France.

Even terug naar het jaar 1987 met Boy George. En dit was Everything I Own. Alles wat hij bezit, gooide hij daar eventjes over de tafel heen. Hedendaagse muziek hier van Nothing But Thieves. Dit is Evolution.

0: Hedendaagse muziek, Nothing But Thieves, Evolution, de titel van de plaat.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Hou op meuk met andere woorden, 1969. Dit zijn de Four Tops. What?

0: Even terug naar januari 169, meteen van de Four Tops. What is a Man? De titel van de plaat hier in de Bonte Muziekverzameling. Fijn dat u er nog steeds bij bent. We gaan naar het jaar 2008, zie ik in mijn ooghoek.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Sanne Hans, oftewel Miss Montreal. Een oudje van haar, hè? Kan je woorden wel zeggen. Het is Just a Flirt.

0: Is Montreal 2008, Just a Flirt.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Uiteraard ook voor u. Nederlandstalige muziek van Lisa Lewis. Een vrolijk zomersplaatje. Zon, zee en strand.

0: Leuke Nederlandstalige nieuwe plaat van Lisa Lewis. Zon, zee en strand.
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig,
0: Ja, het is hartstikke gezellig. We gaan naar 2013 met Coldplay. Dit is Atlas. MUZIEK

Alweer terug naar het jaar 2013 met deze muziek van Coldplay. Dit was een nummer met de titel Atlas. Ja, kijken we op de klok en zien we dat het weer de hoogste tijd is om er vandoor te gaan. Het zit weer op een uurtje lang Bontoep Radio Toestel. Mijn naam is en blijft Jan Berg en ik heb het vandaag ook weer met plezier voor u in elkaar gedraaid. Ik hoop dat u van genoten heeft, hè, want daar doen we het tenslotte voor. Wilt u reageren op het programma, dat kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com. Het vakje staat ervoor open. Ik wens u een hele fijne dag. Met leuke dingen op het programma. En ik vertel u verder wat de muziek is waar we ermee uitgaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1974. De Nederlandse Walkers, Jack O'Diamond, de titel van de plaat. Daar hebben we nog een nieuw werkje van Richie Sampson. All I Think About Is You. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groeten en heel graag weer tot de volgende bond.

En dat is hem dan, de opening. Programma Bond voor vandaag. Het is van Anita Meijer. Eventjes terug naar het jaar 1982. Idaho, de titel van de plaat. Fijn dat u erbij bent. Nieuwe aflevering van Programma Bond. Jan Berg is de naam. En die gaat ze weer voor u draaien de komende uur. Als u erbij blijft, zorg ik voor de muziek. Hedendaags werk. Sienna Osorio. Dit is Material Lover.

0: Dagse muziek van Sienna Soro. En dit was The Material Lover.
1: Oude munt!
0: En dat betekent dat we terug gaan in de tijd. We gaan naar 1967 met The Fabulous Four, The Beatles, Strawberry Fields, Forever.

Terug naar het jaar 1967, Matthijs van The Beatles, de Strawberry Fields Forever. Ja, denk niet dat hij klaar is, maar dan komt dat nummer nog eens eventjes opzetten, hè, met allerlei kakofonie op de achtergrond.

0: toen waren ze er ook al echt klaar mee op dit moment. Hè? De Beatles dus en de Strawberry Fields Forever. Terug naar het jaar 1967.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Gaan wij naar 2007. Dit is Prince en Guitar.

0: De muziek van Prince uit 2007. We gooien er een paar jankende gitaren tegenaan. En het nummer heette dan ook Guitar.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: James Bay.

0: De muziek van James Bay. En dit was een opname uit 2015. Best Fake Smile, de titel.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werk hier van Andrea Hager. Moutouche Broeg.

0: Mutauspruch, een opname van André Hager. En zo hoort ook de nieuwste muziek uit Duitsland bij ons in het programma.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: 1992 met Clouseau, afscheid van een vriend.

0: Muziek van Clouseau, nummer Afscheid van een vriend, terug uit het jaar 1992 was dat.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En met de muziek van de jaren 70 gaan we het op naar het half uur. Doen we meteen van de Stampeders. Het oude nummer van Ray Charles uit de jaren 50 in de jaren 70 jas. Hit the Road Jack. Er hoort ook Wolfman Jack erin.
3: Cornelius.
4: Cornelius.
3: Yeah.
4: Oh, Cornelius.
3: Listen.
4: Bye, man.
3: Listen.
4: Yeah, man, what's up?
3: I'm in trouble.
4: Yeah.
3: I'm

Ja, een hit uit het jaar 1983. Barry Bixheim bestormde de hitlijst in dat jaar met Love Come Down. Hedendaagse muziek gaan we mee verder. Jelly Roll. Gaat goed met hem. I'm good.

0: I'm Good, de plaats van Jelly Roll hier in de Bonte Muziekverzameling. We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: 1961, Ben E. King en Stand By Me.

0: Ja, deze stamt alweer uit het jaar 1969. Ben E. King, Ouwe Meuk en Stand By Me.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Uit 2001 deze. Emma Bunton, weet allemaal van de Spice Girls. What took you so long?

0: De muziek van Emma Bunton, ook alweer rust 20 jaar oud deze. What took you so long?
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Uiteraard hebben we dat ook voor u. De muziek van Stephen Patrick. No doubt. Geen twijfel.

0: De muziek van Stephen Patrick, een nummer met de titel No Doubt. Hij twijfelt er niet aan. Ja, ik heb af en toe mijn twijfels nog wel eens bij al die religieuze zaken.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig bij die?
0: En dat houden we het ook maar eventjes. John Newman uit 2013 en Love Me Again.

John Newman uit 2013, Love Me Again, de titel van de plaat. We kijken op de klok, jawel. Hoogste tijd om afscheid te gaan nemen. Het zit er wederom op vandaag, een uurtje lang bond op je radiotoestel. Jan Berg is de naam en ik heb het ook weer met plezier gedaan vandaag. Reageren kan en mag, janberg.radio@gmail.com. Ik wens u een hele fijne dag en ik vertel nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1999 met Earth and Fire Weekend, de grote disco-hit van Earth and Fire. En daar nog een nieuw werkje van Sam Bishop, Just a Little. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en heel graag maar weer tot de volgende bond.

altijd muziek. Dit is jouw station. 24/7 Free Music Radio.

Door mijn hoofd pas hokjes is echt koppig. Natte natte pola, echt soppig. Laten vechten voor die dik, best koppig. Ze wil wiepen in de bosjes, echt vossig. Konjo, ze zegt maar atje tabo dan mi donjo. Niet jij bij de darbo, man dabo sonjo. Voel je waistline, ze wil zitten op mijn vis, noem het FaceTime.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen.
2: Yeah.
1: En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.
1: De Ochtendkroeg met Pete.

Hey, goedemorgen. De deuren zijn weer open gegaan van onze ochtendkroeg. Hier op deze woensdag. Samen met de Kaizer Chiefs. En die Ruby. Ja. Dat is een stevig begin om de ochtend mee te beginnen. De deuren mee open te doen. En we blijven zo'n beetje in die swingbare muziek vandaag op deze woensdag. Dat is van deze Valk. En Dancing the Night Away. Ja.

tijd voor gezeur. Alleen maar plezier en een goede sfeer. Zet de koffie aan. Dans op je stoel. Met Peter Babbelaar is het altijd happy hour in de ochtend.

0: Ja, ze mocht vandaag niet ontbreken. Het is Avril Lavigne. Eerst number two, growing up. En wil nooit meer groot worden. Ja, ik ken dat gevoel zo'n beetje. Ze hebben dat ook nog het Forever Young syndroom genoemd. Maar daar gaan we niet over gaan uitweiden vandaag. Nee, nee. En wat dacht je van deze Young Yellow? En ik moet dringend op vakantie. Ik heb ook dat gevoel, maar de baas wil er niets van weten.
1: Ik moet dringend op vakantie, maar ik kom er nooit niet toe. Weer een dag zonder substantie, ja, voel me niet zo goed. Ik slaap en ik eet en ik werk en

0: was even terugkeren naar 1981 met die van Visage en Fade to Grey. Is het nu disco, is het nu new wave, is het nu... Ja, dat is gewoon een machtige plaat. Was trouwens ook een one hit wonder in die 81 en we gaan een paar jaar later in de tijd met deze van Robert Long, een hele mooie. Heeft een kind een toekomst? Dat is de aanvraag.
1: Toen ik klein was, zei mijn vader, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

is al jaren mijn lijfliedje geweest. Deze van Billy Paul. Only the strong survive. En het is eigenlijk wel zo. Mocht zeker niet ontbreken op deze woensdag. Ik kwam nog eens tegen in mijn archief. Ik zei, die moet daarin. Dan natuurlijk met de makers van de playlist, want daar beslis ik zelf niet over. En ken je nog deze van Avicii? Veel te vroeg van ons heen gegaan, die team. Maar wake me up. Goedemorgen.

Om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Ja, het Trokkenhalte ligt hoog op deze woensdag hier in de ochtendkroeg met deze Chumbawamba en Tum Tumbing. Ik heb het altijd zo'n rare titel gevonden, die Tum Tumbing. Maar ja, we gaan het ermee doen. Het is al zo lang dat we het aankondigen onder de Tum Tumbings. En nu speciaal voor alle mensen die aan het luisteren zijn en die gaan trouwen. Hier is BZN en de Wedding Bells.

0: Radio Klassieker.
1: Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
2: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

0: Het was er eentje uit 84 van Will Dura. Moest ik het eigenlijk nog zeggen, buddy, toch? En Hopeloos was een gigantische megamonsit. Werd overal gedraaid, zelfs in de dansings.
1: En mij hopeloos.
0: En we gaan nog een beetje van die dansbare muziek blijven draaien. Dat doen we met Kago en One Republic en The Chasing Paradise.

0: Ja, het was weer lekker Belgisch met de Starlings en Ozark Henry. Maar we gaan de deuren sluiten van onze ochtendploeg voor deze woensdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Gewoon vooral op je favoriete radio. Nog veel luisteren bij de volgende collega's. En morgen ben ik er weer met de nieuwe editie van de ochtendkroeg. Hier bij jullie op je favoriete radio.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog 10 zetten en een Ma Bella Mia.

Leuke plaat om mee te beginnen, Nicola Bari. Je hoorde hem met Giramondo. Deze Italiaanse zanger, die geboren werd als Michael Scomenga, deed meerdere malen mee met het toen destijds befaamde Sanremo Festival. Hij won dit festival overigens in 1971 met het nummer Il Core e un Gigaro. Het nummer wat je hoort, Giramondo, stamt uit 1967. En zal later nog gecoverd worden door de Vlaamse zangeres Rita de Neve in 1971. De Nederlandse tekst daarvan, allereerste keer, is geschreven door Nico Gomez. En dat is op zijn beurt weer de vader van Raymond van het Groenewoud. Hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan alle deuren weer open. We kunnen ze laten maken met de muziek uit de jaren 50, 60 en 70. De vaste ingrediënten zijn aanwezig. Deze keer een belpopplaat, maar ook natuurlijk de tragiek van de muziek. Maar eerst deze van The Nomads.

Je hoorde Steve Lawrence en Walking Proud. Amerikaanse zanger en acteur die het meest bekend is geworden van het duo dat hij samen deed met zijn vrouw Eddie Gourmet. De twee die verschenen samen regelmatig in de tv-serie Tonight's Actors Steve Allen. En dat deden ze tot aan hun...

Ook nog een maand lang de huisband in de befaamde Londense Cavern Club. We begonnen dit trio met The Nomads, My Whole Life Through. Oorspronkelijk begonnen onder deze naam door bassist Keith Carlson en Bob Honkape. En kort daarna voegde lead-gitarist Roy Wood zich in 1962 bij de band. En toen vernoemden ze zich naar The Mojos. Hey, zometeen onze belpopplaat Eddie Dyan and the Saints. Maar eerst heb ik deze nog voor van John Stewart en Randy Sterling. Leave me alone.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

Waarom moeten zoveel mensen met hun leven voor anderen betalen? Wanneer komt nou die tijd dat het waanzinnig gedrag op onze wegen ophoudt?

Ben jij artiest en wil je een betaalbare videoclip opnemen van jouw nieuwe single? Dan ben je bij jvdrecording.nl aan het juiste adres.

24 uur per dag en 7 dagen in de week Radio Atlantica Breda. Jouw lekkerste muziek en natuurlijk jouw verzoekplaten. Dit is Radio Atlantica Breda.

0: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
1: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

Ach, lekker nummer om deze woensdagmiddag weer te beginnen natuurlijk in de lunchbreak. Ja, inderdaad wel. Ik kreeg er bijna de tranen van in je ogen. Was natuurlijk Pascal Jacobs of anders gezegd Blaf. En dit allemaal met Hemingway. Maar welkom deze woensdag in de lunchbreak. Ja, wat een plaat om hier te beginnen, hè, inderdaad wel. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. Laat het je smaken. Ik ben er tot 1 uur en we gaan beginnen met minestronensoep natuurlijk. En dat allemaal van de band Tin CC. En Life is a Minestrone. Als het maar waar zou zijn.

Laat ik zo zeggen, van harte welkom in de mooiste tijd van het jaar. Hè? De mooiste tijd van het jaar, ja, inderdaad wel. Dat vind ik dan toch wel de lente en de zomer natuurlijk. Ja. Uit België komt hij, Reggie, en dan met Teddy B en You Never Let Me Down. Natuurlijk niet, we draaien hem nu en dan eens wel eens in de lunchbreak natuurlijk, dat hij ook nog iets verdient natuurlijk. Hè? Dat die man niet moet aan de uitkering gaan staan. Zo zagen we dat in België. Hier is One Direction. Op deze woensdag, wat staat er vandaag allemaal op jouw menukaartje? Wel, je mag het ons laten weten. Hier is The Story of My Life.

inderdaad, lekkere muziek. Helmer de Weekend 2 te hakken als het ware. Ja. Eventjes lekker goed inhakken, zou ik zeggen, met de mannen van One Direction. En dit allemaal met een Story of My Life. Well, deze namiddag misschien wel eens een pannenkoekje eten. Hè? Ja, inderdaad wel. Het is altijd lekker natuurlijk. Ja. Zo, dat hebben we ook weer al gehad. One Direction. En hier is Billy Ocean. Ja. Ik ben nog al een klein beetje van ouderdom te graag. Die man ziet er al een klein beetje grijs uit. Een klein beetje weerloos mee vraagt. Hier is hij met Calypso. Crazy.

Onze onvergetelijke song voor vandaag natuurlijk. De Rolling Stones en de Honky Tonk Place. Hier is Aerosmith en Walk This Way. Ja, kom maar eens eventjes over, hè. Kom maar eens eventjes naar dicht bij de radio. Hier zijn ze, Aerosmith en Walk This Way. Eventjes wat rock and roll uit de kast van onze.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Een heel bijzonder goede woensdagmiddag. Mijn naam is Patrick Jacobs en dit is het Lunchbreak Breaking News van toen. We gaan terug naar 1977. Op 6 juni 1977 verschijnt de laatste single die Elvis Presley bij leven zou uitbrengen. Way Down haalt in Nederland de top 10 en schopt het in Engeland zelfs tot een nummer 1 hit. Hier is Elvis Presley en Way Down.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hittip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van

Inderdaad, hij is 90 graden gedraaid met zijn muziek. Inderdaad, een heel ander nummer dan we gewoon zijn. Oh, we gewoon zijn, zo moet ik zeggen. Van Bruno Mars en Risk It All. Ja, Risk It All For You. Ja. Inderdaad wel, onze hit-tip tot en met vrijdag hier in de lunchbreak. En bijzonder gezellig als je bij bent in deel 2 natuurlijk van de lunchbreak. Hier is Bruce Hornsby en The Range. En hier is hij met de waar is het. Ja, het is deze weg, the way it is. De goede weg naar 1 uur, zou ik zeggen. Ja, inderdaad wel.

0: band noemde zichzelf de Blue Oyster Cult Band. Ja, en dan wel een hele mond volle, als je mij vraagt. En, en dit al met hun Don't Fear the Reaper. Ja, inderdaad wel. Hè. Ja, dat ging een klein beetje over de Reaper van Londen. Als je me een klein beetje nog kunt volgen in de tijd. Ja, inderdaad wel. Ja. En als ik me niet vergis, is het tijd geworden voor eventjes krabben in de haren. Is het tijd geworden voor
1: Lunchbreak deze. LP van de week.
0: Ja, LP van de week. Hier is het nog steeds. Hier is Madonna en La Isla Bonita.

En dat wel een klein beetje natuurlijk, hè, om dan weg te dromen als je het mij vraagt. Muziek van Madonna en dit al met haar La Isla Bonita hier op jouw woensdag. En als het je verjaardag is, ik heb het nog niet gezegd, hè. Als het je verjaardag is, wel van harte gefeliciteerd natuurlijk. We gaan er de zon bij nemen met de California Dreaming van de mama's en de papa's.

0: Ah, inderdaad. Hè. Toch nog eventjes het zonnetje op je radio. Natuurlijk hier deze woensdag. De mama's en de papa's en California Dreaming. Zo, en we laten hem uitspelen. Tot aan het haartje van het plaatje. Inderdaad.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Tijd geworden om afscheid te nemen van jullie wat mij betreft. Graag tot morgen donderdag. En dan zijn we er weer natuurlijk met een beetje help van onze vrienden. Zijn we er weer hier op de radio. Hier is Duke Cocker. En with a little help from my friends. Maak er nog een mooie woensdag van. Bye bye.

0: Het begon allemaal in Nederland zo onschuldig met deze dame. Haar eerste tv-optreden had ze in Van Oekels disco.
1: Ik kan er niet meer tegen! Ik kan niet meer!
0: Nou!
1: Ik hou er mee op! Ik nog! Zoek het maar uit! Triets!
0: En vervolgens toch nog een tijdje op met de Radio Miamiga Drive-In Shows rond 1904-1975. En vervolgens werd de echte, regelrechte Disco Queen. Een van die dikste platen van toen was Bad Girls, Donna Summer. Terug op de radio waar de platen ook nog steeds thuis waren. En jij, natuurlijk, we zijn weer welkom. Komende uur voltooid verleden tijd. Dit is de middel of de road.

Dat zijn de plaatjes met de gaatjes. Lekker oud vinyl is niet verkeerd. Toch, gewoon vanaf een draaitafel. Juist. Mama en papa, Cardinal Point was dat het begin jaren 70. Alles wat lekker is en bovenal van niets te veel. Ronde zometeen een fijne voor achter de keuken gordijnen. Zit er aan te komen hoor. Mondkapje voor.

0: Ibiza.
1: We're going to Ibiza. Oh, Wessel van Diepen heeft een meesterwerkje van gemaakt.
2: Een fijne voor achter de keukengordijn.
1: Er zijn van die platen, daar heb ik persoonlijk ook wat herinneringen aan. Toen ik nog een heel klein handje was bijvoorbeeld. Toen was dit een zomer. Ah!
2: Dit is de Middle of the Road Show.
1: Het waren de makkers. Ja!

0: Hamsterknecht uit Doetinchem.
1: Hamsterknecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wasser.
4: Nou, dat sla ik niet af, man. Nee!
5: Ik heb het even uit, man. He's here.
6: Wait, Rick. Do the speech.
7: Hey,

0: Wim de Geel. Ja, daar heb je hem, hè. Geweldig. En nu de koffie, jongens.
1: Wat je hier?
0: Juist, inderdaad. Vrijdag voor achter de keukenvrijden. De zomerzon van de makkers. Staat erbij als de dag van gisteren. Want ja, wat je vroeger hebt meegemaakt in de jeugd bijvoorbeeld. In de jonge jeugd, dat vergeet je niet meer. Ik was met mijn ouders op vakantie voor het eerst in Renesse. En dat was spannend.
2: Vraag je mij eigenlijk maar niet. Ik vind het zo fantastisch.
0: Welkom vrienden, dit is de Middle of the Road Show. En hier tref je de grootste artiesten aan. Bijvoorbeeld Robert Palmer.

eens richten zij de Pointer Sisters op. Ja, haha. Hadden ze een paar lekkere hits mee, maar vervolgens gingen ze solo verder. Wat hebben we genoten van A Body Pointer? I Can't Help Myself. Een leuk eerbetoon. A Body. Gouden jaren, Body. Fijn dat je ook weer een onderdeel was van de Middle of the Road Show. Lange palen. Digitale kanalen. Wereldwijd. Christine W. Feel what you want.

in 1965. Een wereldhit, vrienden. Don en Phil. Evelyn. Evelyn Brothers en Kathy Sklar. Terug in de middag de roadshow. Van Vinyl. Vinyl. Vinyl. Ach, lekker. Dat is wat een goud. Waar je zo van houdt. Jaren 80. I Save the Day. Daar begon allemaal mee. Maar ook, die kreeg een opvolger. Roberto Jacques.

0: goed is, schuilplatte.
1: Spider-Buff again.
0: Dat is Duitsland. Jawohl. Dat is toch weer kippenvel, hè? Kippenvel. Hühnevel.
1: Hühnehout.
0: Spermuziek. Juist, inderdaad. En vrienden, middels de roadshow met van alles wat lekker is. Tuurlijk, dus ook wat die truckers. Ze zijn gek op de middengolf. Beetje zeewind erbij. Och.

Wat een heerlijke donkere artiest, vriend. Wat een geweldige vriend. Nooit moeder gedaan over zijn naam. Barry White, daar gaat hij met Let The Music Play. Een van de laatste in de show voor vandaag. Makkelijk. Volg je nou veel meer. Deze show was vandaag volledig koffieproof. Ik heb er weinig van gemerkt. He? Dankjewel, Wim. Hey, morgen zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde golfdag.

0: freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision & Sound. Volle kracht.
1: De Muziekfabriek. Vrienden en vriendinnen, het is er weer tijd voor een uurtje De Muziekfabriek. En ik verzeker hier met voor elk wat wils. Dus laat je wederom verrassen. En zoals je gewend bent, je hoort er 3-3.
2: Ron van der Steen.
1: En zo aan het begin van De Muziekfabriek gaan we terug in de tijd. Dat doen we met Softcell. Hier is Tainted Love.

0: ons meedoet. Dat was het eerste rijtje van drie. Als laatste Groover Washington Jr. met medewerking van Bill Withers en Just the Two of Us. En daarvoor zat die hele mooie van Rigby Time. We begonnen met die klassieker van Soft Cell en Tainted Love. Het is er weer tijd voor de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Het valt dit keer reuze mee. We gaan terug naar 1997.
1: Grote en kleine hit. Hit. Hit. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: Ja, die grote hit die is van No Mercy. Die heet When I Die. Hoogst behaalde positie nummer 1. Helaas zakte het nummer. Want een week eerder stond het nummer van No Mercy op nummer 1. We schrijven in deze periode 5 weken in de hitlijst voor deze vooruitstrevende jongensband. En dan die kleine hit die is van 3T. Het nummer heet I Need You. Het nummer zat stevig in het zadel. Dan ook niet voor niets 10 weken in de hitlijst. Die week zou het nummer zijn langste tijd hebben gehad. Want dat zakte van nummertje 30 naar een 39ste plaats. We gaan terug in de lijst van 22 februari. Oftewel week 8 van het jaar 1997.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: Dit liedje van 3T schept de nodige saamhorigheid. Tenminste, dat is mijn bevinding. En ik hoop ook die van jou. De kleine hit was dat met I Need You. En die grote hit was van No Mercy, When I Die. En hier zijn de volgende drie. We beginnen met een Nederlandstalige.
1: Toen ik mee...

0: Hopelijk doe ik je wederom verrassen in dit uurtje van de Muziekfabriek. Straks gaan we dit rijtje van drie afmaken, maar we gaan eerst naar ons tweede item.
1: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: Nou, ik heb er weer eentje kunnen vinden voor je hoor. Ze werden in 1946 opgericht als vrouwelijke volkgroep, maar evalueerden naar close harmony samenzang.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Zo bleken ze zich in de tweede helft van de jaren 50 met verbazingwekkend gemak te kunnen aanpassen aan de rock'n'roll. Vaak via covers van rock'n'roll en rhythm and blues songs. Zoals hun vrouwelijke antwoord op Charlie Brown van de Coasters. A Girl's Work is Never Done uit 1959. Hun eerste hit was Mr. Sandman in 1954. Hun bekendste liedje was wellicht Lollipop uit 1958. Een cover, want het origineel, ook uit 1958, is van het duo Ronald & Ruby. Enkele andere nummers van dit dameskwartet zijn Eddie My Love en Born To Be With You. Ze traden op de radio op voor Alan Freed, zaten op 5 augustus 1957 in de allereerste American Bandstand, die landelijk werd uitgezonden op de televisie en waren ook te zien bij Ed Sullivan. In totaal haalden ze tussen 1954 en 1961 13 keer de hitlijsten. Eind jaren 80 kwamen de vier dames opnieuw bij elkaar in de bezetting Lynn Evans, Nancy Swain, zus Jane Swain en de nieuwe Doris Alberti. Uit die periode dateert een live registratie gemaakt in Branson, Missouri. In 1997 stopten ze er definitief mee. Luister uit onze jukebox naar de hit uit 1958 van de Cordettes. Hier zijn ze met Lollipop.
1: Jukebox Classic.

Uit de tijd van de petticoats en de strakke leren jekkies uit 1958, de Cordettes en Lollipop. Wil je meer te weten komen over de muziekfabriek? Ga dan voor naar de website www.ronvandersteen.nl. Je hebt er nog eentje van me te goed in dit rijtje van drie en dat is deze van

0: Het is geen vereiste, maar wel gewenst jouw muzikale inbreng. Wat hadden we zojuist op de radio? Even kijken, we hadden Ingrid, To Ever To. Daarvoor zat Jennifer Lopez, Let's Get Loud. En we begonnen met die Nederlandstalige van Keizer en de Munnik. Kijk me na. Van der Steen. Ik heb wederom drie juweeltjes voor je klaarstaan. Kom op, we gaan ze weer opzetten.
1: De Muziekfabriek. Hoort het hier. De Muziekfabriek is pure passie.
0: Nou, ik hoop van wel. We gaan terug in de tijd in de jaren 80. Doen we met Paul Simon. Hier is You Can Call Me Al.

0: Als het Nederlands is, is. En goed, dan hoor je het hier.
1: Hallo Rom. Het enige wat ik aan heb is de muziekfabriek. En ik vind het heerlijk.

0: Het was in de jaren 80 een hele dikke zomerhit voor Ivan en Baila.
1: De Muziekfabriek.
0: En in het midden hadden we die Nederlandstalige.
1: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Die was overigens van Jamie Sanders. Als je naar me lacht. En we begonnen met dat liedje uit de jaren 80 van Paul Simon. You Can Call Me L. Het is er weer tijd voor de oude lullenplaat. Zijn naam is Thomas Jones Woodward. En hij komt uit Pontypridd, Wales.
2: Oude lullenplaat.
0: Geboren op 7 juni 1940 en is een popzanger. Vooral in de jaren 60 en 70 is hij een wereldster.
2: Oude lullenplaat.
0: En bovendien voor heel veel dames een sekssymbool. Hij scoorde vanaf 1965 verschillende hits zoals She Is Not Unusual, Delilah, The Green Green Grass of Home en She's a Lady. Vanaf 1970 was hij een graag geziene gast in Las Vegas. Daar trad hij op naast andere wereldverdetten zoals Elvis Presley, tevens een goede vriend van hem en Frank Sinatra. Eind jaren 90 kende hij een revival met het album Reload. Daarop staat onder andere de hit Sax Bump. Op 29 maart 2006 werd hij geridderd door de Britse koningin Elizabeth. Hier is uit 1968 de hit Delilah van niemand minder dan Tom Jones.
2: Oude lullenplaat.

0: volle kracht.
1: De Muziekfabriek.
2: Ja, dat was hem, hè. De oude lullenplaat voor deze keer van Tom Jones en Delilah. Het liedje deed het maar liefst 24 weken lang in de hitlijst. Hoogste positie, nummertje 2. En dat was in het jaar 1968, heel lang geleden. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Muziekfabriek. Maar niet getreurd. Binnenkort zijn we weer terug met een nieuwe aflevering op dit radiostation. En vergeet je liedjes niet aan te vragen, hè? Of wil je meer informatie over de Muziekfabriek? Ga dan voor naar de website www.ronvandesteen.nl. Ik heb nog een lekkere uitsmijter voor je in petto. Dat is deze van One Republic. Het liedje heet Good Life. Vrienden en vriendinnen, bedankt voor het luisteren. Ik zeg maar weer gegroet. En adios.
3: Een beso.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: op een rij. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

0: Ja, voor de piraten, de parieten, wat ik zeg maar. De piraten waar we mee te maken hadden in de jaren 70, jaren 80, zeezenders. U weet wel wat ik bedoel. Fijn, Trinity nu.
1: Remember, lying on the beach in the sand.

Toneel 4 en We Love the Pirate Stations. Als je daar goed over luistert, Love the Pirate, zo is het. Ja, je kon me gewoon meezingen. En dat is wel leuk dat ze dat toen destijds gemaakt hebben. Inderdaad, Radio Caroline hadden we mee te maken. We hebben later met Radio Monique te maken gehad natuurlijk. Met Radio Veronica hebben we ook nog gehad. Dat wist ik niet. Ik heb dat niet helemaal echt bewust meegemaakt. Maar meer Laser 558 destijds, de zeezender. En die wordt zwaar onderschat, vind ik. Het is heel kort in de lucht geweest. En het was ook niet altijd heel erg goed te ontvangen. Maar het was een Amerikaans station. Het zat zo goed in elkaar. Via staan

0: Afternoon Delight.
1: Heb nog vaak aan Lucia gedacht. Me afgevraagd hoe zou het met haar zijn.

zo is dat. En Willy Sommers komt uit Vlaanderen, dat hoor ik je zeker ook wel. Marco van Horink daar weer voor met Fiesta aan Zee. En nu Sonny, de duo. En Role Model.

Springs en Server de Blight was dit. En nou, Boney M, dat is hij. Going Back West is dit. Een beetje, ja, dat is leuk. Boney M, tijdje niet gehoord dit.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

is de straattaal van tegenwoordig. Ja, Mark Floor. En pak je biertje. Ik wil zeggen pak je biertje, maar het is pak je biertje en vrienden. Nee, we gaan geen alcohol promoten op dit radioseizoen. Zeker niet. En zeker niet in mijn programma's. Nee. Dat wordt

0: freemusicradio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de

Zo pas gaan we draaien. Rocky, of ik tenminste, Rocky 4 soundtrack. U weet wel, Living in America van James Brown. En dat was in 1985 een heel groot hit voor de beste man.

0: Dat is mooi.
1: Welkom bij de magische muziekselectie, waar elke nootje meeneemt op een reis, elke dag opnieuw.
0: Ah, hij komt er een beetje af, dat is jammer. Had Chip en Eleanor nu.

Italo Disco van, dat is Elef Fly To Me. Dat is wel een hele andere versie. Dat was de Dave Rogers versie, geremixed, begrijp je wel? Ja, oké. Dat was een zomers later disco plaatje voor deze keer.

0: 70s, 80s, 90s, zeros, tens en de allernieuwste. Hoor je alleen maar hier, bij... En met wie anders?
1: Patrick Vijfhuizen.
0: Zo is dat. Met heel veel plezier heb ik het weer gedaan het afgelopen uurtje. Als laatste Johnny Cabarro en Polonaise Hollandaise.

bedoelt die man steeds met hoeveel lager linksaf? Dat is helemaal heel erg uit de buurt hoor. Stanley grijpt de niezen, zomaar in een t-shirt. Wacht, we gaan weer lachen.

onze ceremoniemeester. Wat? Wat zeg je, jongen? Ja, dat heb je van aan dat bier, hè? Ga jij maar even je lening in eigen hand nemen, jongen. En denk eraan, goed recht, hoor. Oh, wat is die blauw? Het is de dames toilet. Je moet de andere deur hebben, Stanley. Wat een ceremoniemeester, hè? Trouwens, jongens. Even een mededeling van huishoudelijke aard, van enige importantie toch, hè? We laten de auto wel mooi staan, hè? We gaan wel een taxi nemen, want er wordt niet meer gereden naar al die pijltjes, hè? Feest is feest en het is er mooi geweest. We gaan geen brokstukken maken, want dan ben je gelijk je no-claim kwijt natuurlijk, hè? En afgezien van de gevaren voor andere mensen die op de stoep lopen, weet je?

0: dat je luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Welkom. Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
2: Hey, dat is cool.
0: Car Classics.
1: Lekker voor onderweg.
3: Alles min, maar hier ergens rechts. Af links, verderop links, nee rechts.
0: Car Classics.
4: Ik rij met je mee.
0: Album alfabet.

Ik moet je eerlijk zeggen dat ik nooit geweten heb dat Brian Eno dit album geproduceerd heeft. In ieder geval was hij een van de vele producers die zijn bijdrage heeft geleverd aan dit album van Coldplay, Viva La Vida or Death and All His Friends.

0: Ik hoor het vooral niet aan af, want ik dit eigenlijk nog best wel commercieel vind klinken.
1: Dit is het Car Classics album Alphabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
0: Niet dat dat erg is trouwens hoor, dat het commercieel klinkt allemaal helemaal niet. Het werd ook een megahit over de hele wereld, dit Viva La Vida. Hartelijk welkom, terwijl de meeste mensen nu voor de dag zijn gevallen of nog gaan vallen, is dit Car Classics. We rijden vol gas met de ramen open en de airco, ja die kun je ook aanzetten, dan kunnen de ramen weer dicht eigenlijk. Maar dat zal in ieder geval een boel koelte opleveren denk ik. Aan de muziek zal het zeker niet liggen, ook al klinkt de muziek hier en daar misschien wel wat oververhit. Zeker de wat hardere platen die er ook al in voorkomen vandaag. Maar we gaan in ieder geval door met onze reis langs de mooiste albums uit zeg maar 70 jaar popmuziek. En zometeen een track van het album Tattoo van Rory Gallagher, daar hebben we al meer van gedraaid. Maar eerst de man die zowel heeft samengewerkt met de Rolling Stones als met de Beatles. Dat is namelijk toetsenist Billy Preston. En in 1969 maakte hij een fantastisch album. That's the way God planned it. En vooral dat titelnummer is meer dan de moeite waard.
2: Car Classics.

De Till That It Album, Tattooed Lady, heet het openingsnummer van die plaat van Rory Gallagher, vierde plaat. En het is wel duidelijk dat Rory Gallagher ook wel wat had met het circusleven. Volgens mij heeft hij ook wel vroeger daar een nauw mee te maken gehad. En daar is het nummer ook wel een beetje op gebaseerd eigenlijk. He? Mooi nummer, maar dat geldt voor het hele album van Rory Gallagher. Nou, we houden het nog even hard en nog even stevig. Kan misschien wat vermoeiend zijn als het warm is, maar dit vind ik wel een fantastisch nummer van het album van Van Halen uit 1978. En Talking About Love, zeker geen liefdesnummer. Nog eens de zanger van Van Halen. Wel een beetje bedoeld als parodie op de punk, echt waar.

0: ik hoor je denken. Zo'n parodie op de punk. Nou, zo had Van Halen het wel een beetje bedoeld, de gitarist zelf. En die had het nummer geschreven. Het nummer bestaat uit maar een paar akkoorden. Eén of twee akkoorden. En hij had iets van, ja, eigenlijk is het helemaal niks dit. Maar goed, hij had het nou eenmaal geschreven. En hij heeft het toen wel de band laten horen. En de bandleden hadden zoiets van, nou, dit heeft potentie. Hier moeten we wat van maken. En zodoende is daar een tekst op geschreven. En zo ontstond Ain't Talking About Love. Die tekst is trouwens geschreven door Sammy Hager. Ja, de zanger van de band inderdaad. Nou, je bent bij Car Classics. Leuk dat je erbij bent. En ik moet trouwens nog een paar nieuwe mensen erbij gaan verwelkomen. Want Radio Bergijk zendt deze show tegenwoordig ook uit op de radio. Via internet. Dus iedereen die via Radio Bergijk kennis maakt met... Via Radio Bergijk kennis maakt met Car Classics. Hartelijk welkom. Geldt ook voor Retro Flashback. Dat is een radiozender die dit programma ook al een paar weken uitzendt. Dat geldt ook voor Radio Oldies Music. Zina Classics. Wink Radio. Free Music Radio. Radio Koevoorde. En Visual FM is er ook nog steeds met Serious Internet Radio. Goed, al die andere zenders, ja, het zijn er een heleboel. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar worden er steeds meer. En op zich is het natuurlijk hartstikke leuk. En ja, het albumalfabet bevindt zich al in de start, maar ik kan je nu alvast verklappen dat als wij de laatste plaat hebben gedraaid bij de Z, dat Car Classics nog gewoon doorgaat. Dus het programma gaat nog wel eventjes door. Als het aan mij ligt tenminste. Goed, dan ga ik nog eventjes een plaat draaien die is opgenomen in Las Vegas. Een album van Elvis Presley. Het album, dat heet That's the Way It Is, kwam uit in 1970. En ja, daar staan echt een paar geweldige nummers op natuurlijk. Hè. Ja, ik weet niet of het natuurlijk is, maar in ieder geval een live versie van I Just Can't Help Believing. Dat werd opgenomen in Las Vegas. En ik weet niet of je die film wel eens gezien hebt van Elvis Presley, die biopic van hem. En dan zie je eigenlijk ook wel in die biopic dat hij helemaal niet zo gelukkig was in Las Vegas toen hij al die shows deed. Hij wilde graag ook wel af en toe rock'n'rollen, maar Colin Parker die hield dat tegen. Nou, mocht je het verhaal niet kennen, bekijk de film. Heel veel dingen die ik niet wist over Elvis zijn me toen ook duidelijk geworden in ieder geval.
1: Rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? Car Classics is er ook voor jou.

0: Zeker niet het beste nummer van Toulouse Street, maar wel een lekker nummer van de Doobie Brothers. Cut and Mouth, niet zo heel erg bekend, maar fijn om nog een keer te horen. En de voor van That's the Way It Is, Elvis Presley. En de Las Vegas versie van I Just Can't Help Believing. Blijft een mooi nummer. Goed, ik heb hem er weer bij liggen hoor, het album op 100 lijstje.
1: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes, boodschappenlijstjes, waslijstjes en hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleven in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Album Top 100.
0: En je krijgt van mij de eerste presenteringen deze week. Dat zijn er niet zo heel erg veel, maar wel een aantal. Op nummer 31, Angine de Poitrine, Volume 2. En dan gaan we nog even heel wat hoger in de lijst. We komen de hele tijd geen nieuwe binnenkomers tegen. Wel een boel stijgers en dalers. Er hebben ook nog wel een paar re-entries. Maar voor de eerste nieuwe binnenkomen komen we in de top 3 terecht. Michael Jackson, Thriller. Die is blijven staan op de derde plek trouwens van de Album Top 100. Nieuw op nummer 2, K3 Originals, de Rebony Live. En ook nieuw op 1, Olivia Rodrigo met You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Kan zijn dat ik daar volgende week nog even op terugkom. Ik wil graag vandaag wat draaien van de nummer 1 van vorige week. Die is wel behoorlijk aan het zakken trouwens. Dat is namelijk dat album Dinner Party dat vorige week op 1 stond van Niall Horan. Daar staan een boel leuke nummers op hoor. Ik heb er een paar nummers van beluisterd. En zeker wel de moeite waard om eens te streamen of misschien zelfs wel aan te schaffen. Boys Are Fun vind ik persoonlijk een van de leukste nummers van Niall Horan. Niall Horan van Dinner Party.
1: Dit is de Album Top 100.

Het had ook dit jaar geschreven kunnen zijn, dit nummer van Paul Simon, maar het komt op 1973. Hij maakte dit vlak nadat Nixon was gekozen. Prachtig nummer in ieder geval, gebaseerd op datzelfde nummer dat ook Johann Sebastian Bach heeft gebruikt voor zijn Matthäus Passion. O Haupt voll Blut und Wunden, dat is het origineel. Wat verschrikkelijk Duits trouwens, wat er uit mijn mond komt op dit moment. Maar in ieder geval, het is een fantastisch nummer, het American Tune. There Goes Ryman Simon heet het album waar je dit nummer kan opvinden. Staat bij de T in het albumalfabet dus. Goed, dan een wat steviger nummer, op zijn zacht gezegd. Ten heet de plaat van Pearl Jam, debuutalbum. En Alive ken je. Black, dat staat regelmatig bovenaan in allerlei lijsten. Zoals de top 1000 alle tijden of de top 3000 alle tijden. En ook nog wel een aantal andere lijsten. Dit nummer hoor je niet zo vaak. Dit is wel het eerste nummer wat je hoort als je dat album opzet, Tem. Het openingsnummer. En ik moet zeggen dat ik dit echt een waanzinnig goed nummer vind. Ook is het wel wat ruig hoor, maar dat geeft niet. Dus af en toe moet dat kunnen. Hè? Doe je haar met de gitaar. Je zei dat ook alweer. Evers, hè? Ja, Evers. Het nummer wat je van dat album hoort heet Once. Dit is Pearl Jam.

Je zou die zanger bijna niet herkennen, maar het was de zanger van Stretch. Why Did You Do It? Dat is die groep, weet je wel. En Elmer Gantry leende zijn stem ook uit aan The Alan Parsons Project. Dat deed hij al meerdere keren. Ook op The Turn van Franny Card. Dit was toen het openingsnummer van dat album. En trouwens nog steeds, want als je die plaat nu opzet, dan begint het gewoon met dit nummer. En het zet gelijk de toon eigenlijk. Ook gelijk het thema over gokken wordt in dit nummer gelijk aangeraakt. Dus je weet dat het over gokken gaat en dat het, nou ja, niet zo... Hoe zou ik het zeggen? Nou, dat er soms rare dingen kunnen gebeuren. Als je al je geld verspilt. Maar dat is wel waar het album over gaat. En ik moet zeggen, ik vind het een fijne album nog altijd. Van The Alan Parsons Project. Bij de T staan twee albums van dit gezelschap. Tales of Mystery en Imagination. Daar moet ik ook nog een paar nummers van draaien. Maar van deze plaat ook absoluut. Nou ja, Games People Play hebben we al gehad. En nu dus ook het openingsnummer. Titelnummer komt nog wel een keer voorbij in de singleversie. En er zullen nog wel wat meer nummers gedraaid worden van deze plaat. Dan weet je dat. Goed, dan gaan we naar een plaat, een nummer eigenlijk dat ik al eerder heb gedraaid en een andere uitvoering dan die je zo meteen gaat horen. De Nitty Gritty Dirt Band hebben ook nog een aantal jaren later een plaat uitgebracht met allemaal interviews en ook live opnamen opgenomen in een radiostudio. En die versie van Mr. Bojangles heb ik al een paar weken geleden gedraaid. Maar oorspronkelijk staat deze versie op Uncle Charlie and His Dog Teddy, een album dat de Nitty Gritty Dirt Band uitbracht in 1970.

0: Je luistert naar Jeroen Drocht, de man die sneller kan praten dan Max Verstappen kan rijden.
1: Dat maakt het natuurlijk alleen maar beter en sneller.
2: Car Classics. Ice Icon.

0: Thank you for sending me an angel. Talking Heads. Staat ook in het boek. 1001 albums die je gehoord moet hebben. Voordat je doodgaat. To the River staat hier ook op deze plaat. Dat was de single van het album. Nou hebben we nog te maken met het WK voetbal, maar binnenkort begint de Tour de France. En zo heet ook dit album van Frans Halsema, waar zondagmiddag buiten Velbert op staat. Een van zijn mooiste nummers vind ik persoonlijk.
1: Het weer

vlakbij Schiphol. Zal de Bijlmer wel zijn, hè? Of is dat niet Buitenveldert? Nou, zo goed ken ik Amsterdam niet. Zondagmiddag Buitenveldert Frans Halsema van zijn plaat Tour de France. Zijn debuutalbum uit 1969. Ik heb er nog eentje voor je. Ik kan hem niet normaal draaien. Maar het is zeker de moeite waard om Salt nog te gaan checken op de streamingdiensten. In 2020 kwam er een plaat zonder titel uit. Untitled. Daarom staat hij ook bij de U. Ook wel Rise genoemd. En daarvan hoor je vandaag Strong.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Welkom.
2: Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
3: Hey, dat is cool.
0: Car Classics.
2: Lekker voor onderweg.
4: Alles min, maar hier ergens rechts. Af links, verderop links, nee rechts.
0: Car Classics.
1: Ik rij met je mee.
0: Albumalfabet.
2: Jeroen.
5: Ik ben daar niks van.
2: Drocht.

0: gevonden van Daryl en John Oates. En dat vind je terug op het album Voices. Het is wel grappig, want ik krijg regelmatig mail van Willy. En Willy die maakte ook al attent op deze plaat van Holland Oates. Hij voegt nog wel een ander nummer aan van die plaat. Nou, dat ga ik waarschijnlijk nog wat draaien hoor in de komende weken, Willy. Dus dat komt ongelooflijk goed. Zeker. Maar ik vond het wel een lekkere opener eigenlijk, dit liedje van Holland Oates. Because Your Kiss Is On My List. Welkom bij het albumalfabet.
1: Dit is het Car Classics albumalfabet. Vandaag zijn we bij de letter...
0: En daar staat ook deze plaat op van Till Tuesday. Niet zo'n bekend album, maar alleen de single vind ik al zo goed dat het album ook best wel gewoon in het albumalfabet past. Ken je dit nog? Voices Carry. Zo heet dus ook het album en ook de single van die plaat.

Ja, het was wel een man die heel erg hecht was aan zijn vrijheid, Lou Reed. En dat is op zich natuurlijk wel lekker, hè, dat je gewoon kunt doen wat je wil doen. Hè? En dat soort zaken. Het staat op het album Transformer. En we horen hier op gitaar Mick Ronson, de man die het album produceerde samen met David Bowie. Die je trouwens ook, als je goed luistert, in het achtergrondkoor hoort. Fijn nummer dit van Transformer. Niet het bekendste nummer, maar de bekendste nummers die ga ik zeker nog wel draaien. Zoals Perfect Day en Walk on the Wild Side natuurlijk.

0: Ah. ZZ Top in de jaren 70 klinkt toch heel anders dan ZZ Top in de jaren 80, hoor. He? Ik vind het wel goed. Tres Andere heet het album dat van ZZ Top uitkwam in 1973. En die plaat is de moeite waard. Dat is echt wel een fijne plaat van ze. Beer Drinkers en Hellraisers is niet eens het beste nummer van die plaat. Maar dit is al lekker. Maar er staan ook prachtige bluesnummers op en zo. Dus je moet die plaat maar een keertje beluisteren. Het is meer dan hard rock. Alleen, het is eigenlijk niet eens echt hard rock. Maar in ieder geval wel heel goed. Dus een etiketje erop plakken heeft wat mij betreft sowieso nooit zin.
1: Dit is de Vinyl 33.
0: De LP-lijst. Eens even kijken wat daar allemaal gebeurt. Of er nog nieuwe binnenkomers zijn in de Vinyl 33. The Naked Truth van Golden Earring is in ieder geval de eerste plaat die voor het eerst in die lijst voorkomt. Staat op 30. De plaat is natuurlijk al wat ouder, want die komt uit de jaren 90. 1997 om precies te zijn. Maar ja, hij staat sinds kort ook op vinyl. Of is binnenkort ook op vinyl te vinden, dus vandaar. Dan gaan we even verder kijken in de hitparade, de Vinyl 33, of er nog meer nieuwe binnenkomers zijn. Een plaat die we ook al tegenkwamen in de album top 100 is die van Angine de Poitrine, volume 2. En ik zie dat er nog een plaat staat op nummer 5 van ook diezelfde Angine de Poitrine. En dat zal dan maar volume 1 zijn. Dus op 6 Angine de Poitrine volume 2 en volume 1 op nummer 5 nieuw. Ook nieuw op... Nee, dat is niet waar. Die is zeker niet nieuw. Die staat er al 89 weken in. En van 4 naar 3 gestegen Michael Jackson met het album Thriller. En nummer 2 die is wel nieuw. K3 met K3 Originals, de Reveny Live. En ook nieuw in de Vinyl 33 op nummer 1 Olivia Rodrigo met haar nieuwe plaat You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Nou, daar kom ik volgende week nog zeker op terug. Lijkt me hartstikke leuk om daar eens wat van te gaan draaien. Maar ik heb de plaat nu nog niet in mijn bezit. Tuurlijk, ik had ook kunnen streamen, maar dat ga ik niet doen. Ik ga even de Vinyl 33 combineren met het albumalfabet. Want ik zei het al eerder. Thriller van Michael Jackson staat nu op nummer 3 van die lijst. Maar natuurlijk staat die plaat ook in het albumalfabet, in onze albumlijst. Dus is het een mooie gelegenheid om nog een keertje wat van Thriller te draaien. En de eerste single van dat album, dat duet met Paul McCartney, dat hebben we nog niet gehad. Het grappige is dat Michael Jackson dit zelf schreef. En eigenlijk een soort van speelse manier wilde aan te horen. Waarop twee mannen met één vrouw omgaan. En dan krijg je dit soort verhalen. Car Classics.

Ik vind het een mooi nummer dit van Aerosmith. Hier in Nederland is het niet zo heel erg bekend hoor. Maar in Amerika schijnt het er niet geweest te zijn. Dit nummer schijnt daar een single geweest te zijn. Misschien in Nederland ook wel. Alleen hebben wij dat nooit gemerkt. Sweet Emotion staat op Toys in the Attic uit 1975. En er staan meer mooie nummers op. We hebben het bekendste nummer Walk This Way al gedraaid. Een aantal weken geleden. Maar ook het openingsnummer bijvoorbeeld is de moeite waard. Ga ik zeker er nog wel een keer bij pakken. Dit staat op Turn, Turn, Turn van The Birds. En dat vind ik een van de leukste nummers van het album. Een van de twee leuke. It Won't Be Wrong heet het liedje. En dat klopt. Niet verkeerd dit. Ja.

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? Car Classics is er ook voor jou.

0: Een aantal jaar geleden zijn we ooit een keer begonnen met het gewone Car Classics alfabet. En nou ja, dat kun je allemaal terugvinden op Miscloud en op heerdis.at. Al die afleveringen. En deze staat er ook in. En dit is dan zo'n plaat die bijvoorbeeld in het luisteraarsalfabet is gezet, als ik het zo mag formuleren. Want er is ook een fase geweest dat ik jou heb gevraagd van welk nummer moet sowieso in het Car Classics alfabet. En Felix was het. Felix Stangeldoor uit Arnhem, die zei, joh, je moet dit nummer er echt in stoppen. Sowieso een fantastisch album. Nou, het hele album staat in het albumalfabet van Goldfrapp. Goldfrapp, dat is de achternaam van de zangeres van dit duo, Alison Goldfrapp. Dan heb je ook nog toetsenist Will Gregory, maar ik vind het wonderschoon. En het hele album is behoorlijk ingetogen, heel sfeervol. Wel een beetje herfstachtig, maar goed, dat kan verkoeling brengen in deze warme dagen. Nou, het kan natuurlijk wel zo zijn dat als jij nu zit te luisteren naar dit programma, je denkt, nou, ik weet niet waar je het over hebt, maar het is hier ijskoud. Kan, hè? Ja. Maar goed, op het moment van opname is het hartstikke heet en de bussen vallen hier letterlijk van het dak. Dus... Maar dan is dit heel verkoelend en sowieso een prachtig album. Het is heel anders dan de plaat die ze daarvoor hebben uitgebracht. Dat was meer een soort synthpop en glamrock-achtige plaat. Kan je nagaan, zeker. Dat was het tweede album. En op de eerste plaat was het ook weer allemaal vrij rustig, maar ook prachtig. In ieder geval een aanrader om te gaan streamen en ook om aan te schaffen wat mij betreft. Tales of Us heet het album van Goldfrapp. Staat dus bij de letter T. Nou, de V, daar hebben we ook nog een aantal albums bij natuurlijk. Daar zijn we ook al mee begonnen, hè, een aantal weken geleden. Maar ook bij de U heb ik nog een aantal platen staan. En ook Unfold van Chef Special heeft de lijst gehaald. En het bekendste nummer wat daarop staat is Kaleidoscope. Dit is Chef Special in Car Classics.
1: Look at you, looking good my friend. Safe to say if we could we would do it all again.

geïnspireerd op die moordzaak van die Japanse student die in 1981 zijn Nederlandse medestudent René Hartenveld vermoordde en ook nog opat. Ja, dat kan. Welke manier om bewijsmateriaal te laten verdwijnen natuurlijk. Je eet het gewoon op, ja. Bijzonder nummer, de Too Much Blood. Afkomstig van het album Undercover van de Rolling Stones. Ik heb het al eens eerder verteld dat het nog wel eens hoog opliep. Die spanning tussen Mick Jagger en Keith Richards. Keith Richards wilde liever het wat oudere geluid van de Rolling Stones. En Mick Jagger wilde experimenteren. En dit is toch eigenlijk wel nog meer een discoplaat. Meer geïnspireerd nog op de dance dan Miss You destijds. Wat natuurlijk ook wel disco-invloeden heeft. Maar dat, ja, dit vind ik al veel meer die kant uitgaan eigenlijk. Terwijl Miss You vind ik dan een nummer dat toch echt wel een Rolling Stones nummer is. En hier hoor je dan blazers. Dat is niet zo Rolling Stones-achtig, maar ik persoonlijk vind het een erg fijn nummer van Undercover. Het album vind ik moi. Er staan een paar goede dingen op en daar is dit dan één nummer van. Urban of Fire. In 1975 waren ze nog niet zo bekend in Nederland, maar dit is dan toch wel een nummer dat niet mag ontbreken. Dat geldt voor het hele album. That's the Way of the World, zo heet ook het album. Net zoals dit nummer. Earth, Wind and Fire.

Ronan, won't you hear me now? Ronan, won't you hear me now? Oh, mooi. Dus ik vind het mooi. That's the Way of the World, titelnummer van het album dat Urban and Fire uitbracht in 1975. En het betekende in Amerika hun definitieve doorbraak. Daar heeft het album ook nog een aantal weken op nummer 1 gestaan van de albumcharts. Al daar de top 200. Ja, het is nog best vroeg, maar ik start er nu al in. Het laatste nummer. Ik had eigenlijk nog een nummer van Urban Solitude door de drive van Anouk. Cry, op verzoek van Willy. Maar je bewaart dat volgende week. Heb je zelf nog suggesties, ideeën en dat soort zaken? Stuur even een mail naar jeroen.draaitcarclassics@gmail.com. Je mail is van harte welkom. Sluit de cover met Firelin. Staat op To The Hilt van de Golden Earring. Het slotstuk van het album. Een lekker lang nummer. Begint lekker zoals we het gewend zijn van de Earring. En dat, je hoort vanzelf hoe het eindigt. Ik kan het bijna helemaal draaien. Luister maar. Tot volgende week. Voor een nieuwe Car Classics.

0: in de gitaarders de afgelopen week in België en Nederland. Wij noemen dat hier de Langgelanden. Vanuit een bloedhete studio trouwens hoor. Zo warm. En alles staat zo wat rood gloeiend van de muziek die we ondertussen al gedraaid hebben. We gingen even terug in de tijd met Bandolero. Paris Latino. Het was een remixje. En het originele nummer kwam uit 1983 trouwens.
1: Your day sounds better.
0: Tuurlijk.
1: With the music room. The best music.
0: On the best station. Tuurlijk wel. Gordo. En de Nederlandse discjockey Rainier Zonneveld. De naam alleen al zegt dat hij Nederlands is. Ach jawel. Op zijn laatste in de hitparades. En dat met zijn Loco Loco.

0: We gaan hem een beetje in de gaten houden. Voor hetzelfde kunnen we hem volgende week niet meer draaien. Is hij gewoon verdwenen uit de hitparades. Wat we jammer zouden vinden, want ik vind het een bijzonder mooie plaat hoor. Deze meneer die geboren is in Alphen aan den Rijn. Rainier Zonneveld. Tezamen met Gordo en Loco Loco.
1: Dit is uw favoriete radiostation.
0: Dankjewel.
1: U luistert toch ook elke dag?
0: Dat hopen we tenminste. U luistert toch ook elke dag? Deze plaat die wil ik zeker nog eens draaien. Moet je luisteren. Charlotte Carlin.

0: of we dit nou een plugplaat mogen noemen, daar ben ik niet zeker van. Het is een plaat die ik wel even wil laten horen, hoor. Het is een Canadese zangeres, deze Charlotte Cardin. Ze doet het bijzonder goed en ik dacht, deze plaat die kan wel eens in de hitparades komen te staan in de komende weken. Daarom heb ik ze al een paar keer gedraaid. The Way We Touch, op jouw favoriete radio. In de Music Room, ach, met heerlijke temperaturen. En misschien zet u wel ergens op het terrasje.
1: Dit is The Music Room. Let's go.

Het is haar een belangrijk met Zoe Levi. De kennis ondertussen al van het samenzingen met Snelle. Het is een echte Rotterdamse. En het was een mooi nummer hoor. Tranen van hout. We plukken ze zo weer terug in de raders. Je zou kunnen bedenken dat ze weer alles in een potje gegooid hebben. En dan één voor één eruit halen. Zoals deze Jelly Roll.

0: het is een uit de kluiten gewassen Amerikaanse, maar deze Jelly Roll. Opgegroeid in de buurt van Nashville. Als we dit als info mogen meegeven. Kijken wat hij gaat doen in de komende weken met zijn I'm Good.
1: Frank Verhoeven op jouw radio.
0: Ah, dit is J-Lo. Ze houdt zich staande. Ze wordt halverwege de top 50 in België. Save me tonight.

0: Ze noemen ze wel eens Jolie, Jennifer Lopez, J-Lo. Zo was ze dat ook alweer, hoor. Ja? Nou, de warmte doet wel iets. Dit keer tezamen met David Guetta. J-Lo. And Save Me Tonight. Een plaat die we zo uit zomerse platen hebben geplukt. Ja, of uit Ritter hadden ze dat zo ook kunnen natuurlijk. Trouwens, welkom nog steeds op jouw favoriete radio, hoor.
1: Every day.
2: All the time.
3: Turn on the power in your radio.
4: This is
5: The Music Room.
6: The best music on the best station.
0: Nederlandstalig op je radio. Dat mag tegenwoordig. Het moet eigenlijk, weet je. Dit zijn Trobby, Luna en

0: Rusbilo mag ik Luna en Trobi. Deze Trobi die noemt zichzelf een muziekproducent. Ach, het mag wel hoor. Hij was trouwens verleden jaar al eens te zien met zijn vriendin in Ter Land, Ter Zee en Ter Lucht. Waar ze de originaliteitsprijs gewonnen hebben van zo'n mooie kar die ze gemaakt hebben. En dan ook in het water terecht gekomen zijn. Mooi toch, in je bed?
1: The music room. Let's go!

0: Edison Keeler en Burden Boy. Al kunnen we dat ze hebben gemaakt voor hun land te gaan vertegenwoordigen in de FIFA World Cup 2026, you know. Oh, die, die. Nou, zo, die staat ook nog steeds gewoon genoteerd in de hitparade zo. Een plaat die we misschien wel gaan draaien in het tweede gedeelte van de Music Room.
1: What we're gonna do right now. Playing more music online. This is your favorite radio station.
0: Dat is het bijzonderste, weet je. We gaan meer muziek gaan draaien. Onder andere deze Olivia Dean. Zo is het.

0: Ze woont in de buurt van Londen. Ze is 27 ondertussen en ze maakt mooie muziek. In België en Nederland is ze vooral bekend geworden met Man I Need. Trouwens, met Rain Me In, tezamen met Sam Fender, staat ze nog steeds in de hitparades genoteerd. Even kijken of we het kunnen draaien in het tweede gedeelte.
1: Ladies and gentlemen,
2: welcome to the music room.
1: Let's go!
0: Vrij nieuw hoor. Verleden week was hij nieuw binnengekomen in de Ultra Top 50. Dit is Meteor met zijn laatste, de nooduitgang.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Het is een knappe meneer met een pracht van een stem, hoor, deze Meteor. Meneer van der Rossum, met een zus die ook geen mooi kan zingen, weet je. Ach, dit is zijn laatste. We kennen hem van het zien in Liefde voor Muziek natuurlijk. Nooduitgang, zo heet het. En we gaan kijken wat hij gaat doen in de komende weken. Ondertussen...

0: Dat is mooi, toch? Het kwam uit 1972. Donna Hightower kwam uit het grote Amerika. In België en Nederland is eigenlijk bekend geworden met het nummer This World Today is a Mess. En we denken dat dat nog steeds zo is, hoor. Ja, hè? Donna Hightower. Mooi hoor, if you hold my hand. Trouwens, dat is hier de...
1: Tijd voor koffie.
2: Hoi, hoi, hoi.
3: Ladies and gentlemen. The Music Room.
4: Always a better music mix.
0: Always a better music mix. Daar zijn we zeker van. Deze kunnen we gerust gaan draaien. Alex Warren.

0: heb je natuurlijk iets meegezongen. Dan moet je het eens proberen hoor. Word je lekker vrolijk van. Trouwens, het volumeknopje op 10, daar kunnen de buren ook mee zingen. Wordt het lekker gezellig. Zeker weten. Alex Warren, een meneer die heel geliefd is eigenlijk in Nederland. Niet meer zijn laatste nieuwe ondertussen, die gaan we draaien in het tweede gedeelte. Maar deze die stond wekenlang op nummer 1, weet je. De Fever Dream van Alex Warren.
1: Hi. Listen to the music, relax and have fun.

Tezamen met Chris Cross Amsterdam, deze Anton. Hij is eigenlijk een beetje begonnen als DJ. Nu kennen we hem als een prachtige artiest in de Nederlandse top 40. En ook af en toe zelfs in België in de Ultra top 50. Dit is zijn laatste, de enige. Het volgende nummer is voor degenen die klaarstaan om op vakantie te gaan naar Frankrijk. En dat zijn er een heleboel, daar zijn we zeker van. Daar gaat u dit nummer zeker tegenkomen. You're listening to Frank Verhoeven.

0: knopen maar in de oren. Je weet het van Frank Vergoeven op jouw favoriete radio. Als je naar Frankrijk op vakantie gaat, dan ga je dit nummer zeker te horen krijgen. Ach, in een van de grootste radiostations hier in Frankrijk is dit de nummer 1, weet je. The Sound of Legend, San Francisco. Die we kennen van jaren geleden natuurlijk. Ach, jawel. We wensen jou daarbij een goede vakantie in Frankrijk.
1: I am ready to use.
0: Tuurlijk.
2: Frank Vergoeven. Here goes.

0: trouwens, ze staan nog steeds in de populariteit hoor, deze jongens. Just Day, Jack, Style en John. Turn the lights off. Dan moet je wel weten dat je dan volledig in het donker zit natuurlijk. Ah, mocht u aan het werk zijn ergens, dan mag u van ons entwege toch iets wat langzamer gaan werken, weet je. En hou je een beetje in de schaduw.
1: Welcome to our house.
0: Tuurlijk. Nederlandstalig op je radio. Dit is Maxime en Babette. Een laaggelande samenwerking. Goed dan ook.
2: Sinds je weg bent zoek ik elke avond de reden om niet te slapen in dat grote bed alleen.

0: dan, hoe dan ook. Maxima, maar beter, we kennen ze van de televisie, maar natuurlijk ook van de radio. En zeker van deze, samen met Maxim, hoe dan ook. Oh.
1: Nieuw. Are you ready to use? Frank Verhoeven.

0: Ze waren elkaar buurman. Tijd geleden alweer. Dorian Nodiek en César de Rumel. Ze komen uit Parijs natuurlijk. Ze noemen zich Offenbach. En ze hebben ondertussen al een heleboel hits gemaakt. Waarvan dit de laatste nieuwe is. En die gaat beuken in de hitparades. Daar zijn we zeker van. Four to the floor. Ze waren dus bekaars buurman. Zo zie je maar weer tot wat het allemaal leiden kan. Kan nu misschien beter eens gaan kijken wie er naast de deur van jou woont. Je weet maar nooit natuurlijk. En dat allemaal in de music room.
1: Welcome to the music room.
2: Welcome to our house. Turn your speakers up.

0: 8 weken lang stond hij op nummer 1 genoteerd. Deze Peter Gene Hernandez, geboren in Honolulu, beter bekend als Bruno Mars. En nu nog steeds staat hij in beide landen in de top 10 genoteerd, hoor. In de lage landen, België, Nederland en alweer. Zijn volgende nummer, Risk It All. Die doet het langzaam maar zeker, maar we gaan kijken wat hij doet in de komende weken. De rest ons nu nog één ding, weet je.
1: The number one.

hebben we ondertussen op Facebook een berichtje gekregen dat ze niet gelooft dat wij hier koffie drinken. Nou, dan moeten ze maar eens komen kijken hoor. Koffie, weet je. Goeie dorstlessen eigenlijk. Justin de Wild. Met echt wel zomerse klank hoor. Deze Cheerio. Nou, ze weten het wel hoor. Cheerio, de nummer 1 in Nederland en alweer in België. Hebben we een andere nummer 1, een beetje een onverwachte nummer 1 eigenlijk. Nou, het kwam helemaal onverwacht. Maar dat zien we in het tweede gedeelte. Moet je maar even blijven luisteren. Voor het tweede gedeelte te horen te krijgen dan alweer. Waar we een heleboel mooie nummers in gaan draaien. Ik ga eruit. De collega's die gaan u entertainen verder weer. Hier op jouw favoriete radio. Met betere muziek, goede muziek, zomerse klank op je radio. Hou het volumeknopje op 10, dan kunnen de buren tenminste meezingen. Tot in het tweede gedeelte. Ik ben blij dat u erbij was, dat u blijven luisteren bent. En wees een beetje lief voor elkaar. Tot in het tweede gedeelte. Doei!

0: wat je luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Hello again.
2: Are you kidding me?
3: My radio. More music now.
4: Dit is toch gewoonweg het lekkerste en leukste station om aan te horen. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Altijd, altijd, altijd, altijd paraat. Dit is.
5: The Music Room.
6: Let's go.
7: Dit is uw favoriete radiostation.
8: Welcome to our house.

0: die Céline Dion van de wonder tussen weten dat ze terug gaan zingen is. En dat stemt ons gelukkig, weet je. Céline Dion met I'm Alive. Gelukkig wel hoor. I'm Alive. Mag ik u van harte welkom heten in de Music Room. Wij gaan de betere muziek gaan draaien. We gaan nu ook een beetje bijtimmeren over wat er allemaal gebeurd is in de Ginparades. Deel 2 is dit van Vergadderhal, een eerste deel. We moeten nog een pak nieuwe platen gaan draaien. En we moeten een beetje voortmaken. Dus zoals gewoonlijk, it runs like a train. Welkom in de Music Room.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the rhythm.
1: Vibe.
2: Welcome to the Music Room. Let's go.

0: Dat is een mooie titel geworden, toch? Yesterday, Today, Tomorrow. Met de neus vooruit in de juiste richting gaan kijken. Dat bedoelt hij eigenlijk, hoor. Deze Berre. Een Vlaamse artiest waar we trots op zijn. We kennen hem ondertussen al van Happier. How beautiful this life is. Nothing's going anywhere. Running the thrill of it all. En noem maar op.
1: Welcome to the music room.
2: It's time for music.

0: Al geweldig, de titel van de blad Drive Safe is. Het heeft niks met autosturen te maken hoor. Meer met Follow Your Heart. Miles met de Niall Horan. Een van deze twee genen heeft ondertussen een nieuwe. En die gaan we later in het programma nog even laten horen. Trouwens, die Niall Horan, die kennen we van One Direction. Toch wel? En het kwam van zijn laatste album trouwens. Dat heet The Dinner Party.
1: Ik wil gewoon een Nederlandstalig plaatje horen.
0: Nou, dat kan allemaal hoor, hier in de Music Room. Het gaat razendsnel, maar we proberen zoveel mogelijk muziek te draaien. Dit is Suzanne en Freek en Halverwege.

0: het is een prachtig nummer hoor, deze Suzanne en Freek. Hun laatste. Helemaal tot aan het gaatje. Halverwege zo uit in het.
1: Listen to the music, relax.
0: En van. Ja hoor. We gaan even terug in de tijd met Faithless. Zou je kunnen denken, want dit is helemaal niet waar. Baby Rexha en A New Religion.

0: fantastische mooie samenwerking, deze Baby Rex en Faithless, die we kennen van Insomnia uit 1996 en God is a DJ uit 1998 dan maar weer. Maar Faithless die was er eigenlijk al mee gestopt in 2011. We vragen ons af hoe het hier nu allemaal in elkaar steekt voor deze New Religion. De zaak die staat ook nog steeds genoteerd, zowel in België als in Nederlands. Nederlandstalig op je radio dus. Een nacht in Amsterdam, dit is Bazaar.
1: Ik

Het is Mathieu Terrein en zijn band. Ik kom uit de buurt van de Gent in België. Daarmee zijn we in de Belgische Ultra Top 50 beland eigenlijk. Toch een nacht in Amsterdam. Dat bevindt zich in Nederland, dacht ik. Nou, dat was bizar. We wensen u trouwens een prachtige dag. Mocht u het warm hebben, we vragen het ons af. Maar toch, welkom op de radio. Have a good day, dat wensen we u zeker.

0: Het is Milk Inc. Bekend onder Linda Mertens en Reggie Pinkston natuurlijk. Ik zou het even moeten nakijken, maar ik dacht dat ze er een elftal jaren van tussen zijn geweest. En dan plotseling in 2025 terug op het podium verschenen. Milk Inc. En de medicine.
1: Hi, this is the music room.
2: Hi, this is the music room.
3: Hi, this is the music room.
4: The music room. And it runs like a train.
0: Tuurlijk. Dit is helemaal nieuw. Ah, Andrea Bocelli, David Guetta, AJ en Megan Thee Stallion. More

Een heleboel sterren tezamen dus. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan T. Stallion. Met z'n allen maken ze dit mooie nummer. Het geeft allemaal te maken met de FIFA World Cup 2026. Een heleboel nummers trouwens in de gitparades tegenwoordig die iets te maken hebben met het voetbal in het grote Amerika daar weer. Trouwens, your day sounds better with the music room. The best music. All

0: Lekker de Stella Lefty. Ze is in Los Angeles gaan wonen. Ach, waarom ook niet eigenlijk? Haar eerste nummer waarmee ze doorgebroken is in Europa. We gaan kijken wat ze doet in de komende weken. Het heet gewoon Boston. En het is tijd voor Goud van Oud.
1: Frank Verhoeven.
2: Come on! Playing nothing but the greatest hits.

0: Nou, het is eigenlijk een pracht van de plaat om de morgen mee te beginnen, hè?
1: Ja?
0: Good morning, freedom! Nou, dan moet je ze eens morgens kunnen draaien natuurlijk. Blue Mink was het in 1970. Een hele tijd achterom kijken, hoor. 56 jaar oud was dat ding. En dat was hem helemaal tot aan het gaatje.
2: Frank Verhoeven op jouw radio.
0: Gaan we er wat zachter aan gaan doen? Dit is Taylor Swift met haar laatste. I knew it. I knew you.

Deze prachtige jonge dame die heeft drie nummers genoteerd staan in de hitparade, hoor. Deze Taylor Swift. Oh, wat zullen de Swifties tevreden zijn alweer. Dit is haar laatste trouwens. De opvolger al van Elizabeth Taylor. I knew it, I knew you. Ach, een succesvolle dame kunnen we stellen. Welcome to our house.

0: Het gaat over een zandloopster, maar ik zing nog steeds over de pina colada. We kunnen het niet aan elkaar linken hier in de studio. In het Nederlandse gedeelte hebben we er dan maar Robert van Hemert bij gehaald met zijn laatste.
1: Zandloopster, waar kom jij vandaan?
0: En het heet Zandloopster.
2: I am ready to use.
0: Tuurlijk.
3: Frank Verhoeven.
2: Here goes.
0: Here goes. Harry Styles, op zijn sokken als het ware. Zo langzaam gaat het. Maar hij gaat omhoog met zijn American Girls.
4: Wow.

0: Het is Harry Styles. Hij is geboren getogen in Engeland, hoor. Het is een echte Engelsman. Maar zijn vrienden hebben allemaal American Girls. Misschien wel jammer voor hem. Oh. Hoewel, ik kan er ook eentje op gaan zoeken als hij wil natuurlijk. Ze hebben me net komen vertellen dat het tijd is voor...
1: Tijd voor koffie.
2: Hi.
3: Welcome to the music room.
2: More music.
0: De laatste nieuwe van Alex Warren.

0: Het is de opvolger van Fever Dream. We hebben het over Alex Warren, natuurlijk. Nieuw binnen trouwens op 31 in de Nederlandse top 40. Daar hebben ze hem binnengegooid, dat met zijn laatste Passenger.
1: Your number one radio.
0: Tuurlijk. Dat zijn we, hoor. Your number one radio. Dit is Sam Fender en Olivia Dean. En dame die maar 3 nummers in de Gripenades genoteerd staat met deze Rain Me In. Welkom in de Music Room trouwens.

0: Payne en Sam Fender. Hij komt uit een muzikale familie, want zijn papa en zijn broer die zijn ook songwriters. Daar worden nogal wat liedjes geschreven in het huisje Fender. Wat opvalt van dit nummer, het duurt langer dan 5 minuten en dat is uitzonderlijk tegenwoordig eigenlijk hoor. Uitzonderlijk. Heel raar. Maar ze doen het goed in de hitparades in de lage landen, zowel in België als in Nederland. Sam Fender en Olivia Dean. Rain me in. Over regen gesproken. Heb u het ook zo warm? Ons een beetje in laten regenen. Het zou misschien wel een goed idee zijn, weet je. Trouwens, dit is jongens.
1: Always a better music mix.
0: Always a better music mix. Dit is Camille met haar laatste nieuwe. Nu dat je weg bent.

0: En een week of drie tijd staat ze op 30 en de Ultra Top 50. Dat is onze West-Vlaamse Camille. Nu dat je weg bent, ze is zangeres, ze is actrice. En ze is daar zelfs. Circusactrice.
1: Home of the biggest hits. 24/7. 365 days a year.
0: Helemaal nieuw.
2: Nieuw.
0: Helemaal nieuw hebben we Miles Smith.
3: Is the

0: Het is de laatste van Miles Snet. Nog niet te zien in de Gepennades, maar ik durf erom te wetten dat hij volgende week binnenkomt, zowel in België als in Nederland. Ondertussen al te horen in de Music Room. Heaven, heaven, zo heet het, Miles Smith.
1: This is your favorite radio station.
2: Oh, yeah. Always a better music mix.
1: The number one.
0: Oh, jawel hoor, de nummer één. Deze week in België in de Ultra Top 50. Dat was een beetje onverwacht eigenlijk. Maar hij doet het alweer hoor, deze Summer. En zijn laatste nieuwe, dit is Homewrecker.

Het is de nieuwe nummer 1 in België deze week, Chamber. En dat met zijn home record. We kennen hem ondertussen al van 12 to 12. Undressed, daarmee is hij begonnen in Europa. En deze home record die deze week op nummer 1 staat in België. In de ultra top 50 dan. Moet je luisteren. Ach, als dit eraan komt, dit betekent dat deel 2 zowat geschiedenis is. Ik hoop dat u zich hebt kunnen afkoelen. Jawel hoor. Hydratez-vous, zeggen we hier in Frankrijk. Veel drinken. Geen alcohol, maar water misschien. Zou kunnen. Als u het lust tenminste. Ik ga eruit. Veel collega's die staan hier nog klaar om ook alweer de betere muziek te gaan draaien. Hier op jouw favoriete radio. Blijf luisteren is de boodschap. En hou het volumeknopje gewoon op 10. Kunnen de buren meer luisteren. Hou u vochtig. Hou u gezond. Dank u wel voor het luisteren. En wees een beetje lief voor elkaar. Tot volgende week. Doei!

0: luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: And now, ladies and gentlemen.
2: Flashback Show.
3: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
4: Met Marcel Hergaarden.

zo zijn we begonnen met de Flashback Radio Show. Weer een nieuwe aflevering, 2 uur lang. De heerlijkste tracks op jouw radio. Norma Jean Wright en I Can't Wait for Saturday Night to Begin. We gaan natuurlijk ook nieuw werk draaien. Michael Gray samen met Brian Maas

Private Project hoorde hier in de Flashback Show. En Please Don't Walk That Way samen met Stephanie S. We gaan nieuw werk draaien. DJ Gus van Leon. En hier is die Electric Love.

0: Garrett Duncan hoorde hier in de Flashback Radio Show. Een nieuwe track, Extraordinary, van zijn laatste album. Ook de moeite waard trouwens, het album. Als je tijd hebt, luister eens naar. Echt leuke tracks staan erop. Garrett Duncan heet hij. Hier is Jeffrey Osborne, Back to the 80s. And why don't you stay with me tonight?
1: Are you ready?
2: Let's go back to the

You Stay With Me Tonight. Dat kwam uit de 80's. Je hoort het vandaag in de Flashback Radio Show. We gaan ook even een nieuw werkje draaien. Leon Ware, een remake. And Tell Me Why I Came to California.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Flashback Radio Show. Met Marcel Hergaard.

En met deze Heaven and Earth zeg ik welkom in de tweede uur van de Flashback Radio Show. Nog een uur lang op je radio. I Really Love You heette deze track. Heaven and Earth was de band. Nu is het tijd voor nieuw werk van de Brooklyn Funk Essentials.

Flynn, Funk Essentials, hoor je hier in de show. En dat heet Come Back for Real Love. Een nieuwe track. We gaan even een beetje terug naar de 80's met Buddy. En hier is The Middle of the Night.

En dat waren er weer even twee achtereenvolgers hier in de show. Phyllis Hyman, If You Want Me, als classic erachteraan. Sun, Abby Radney en Oxygen. Nu is het tijd voor een classic

Einde van de Flashback Radio Show deze week alweer. We zitten in het laatste gedeelte. Change, hoorde je. En dat was uit het begin van de jaren 80. A Lover's Holiday. Tijd voor nieuw werk. William Richardson en Herrick's. And more and more.

0: Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: De Gouwe Ouwe Club.
3: De Gouwe Ouwe Club.
2: Met Nico van der Linden.

0: Een Nederlands bandje dat qua samenstelling nogal regelmatig veranderde. Ze waren populair in de periode 84-2001. Alhoewel, die laatste jaren waren echt een... we konden ze regelmatig terugwinnen in de Van Onze Hitparade. Maar de periode van de jaren 80, dat was de meest succesvolle jaren. En als ik me niet vergis was dit Laura Vici, Rowan Moore en Sandra Noach die deze plaat vertolkten. You're a dictator, we hebben het natuurlijk over Centervolt. Ik heet je van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Gouden Oude Club. Met daarin natuurlijk The Wheel of Music. Staat helemaal in het teken van de Dance Classic serie die, wat was het, jaren 90 uitkwam. Daarover straks meer, we hebben straks in de tweede uur natuurlijk de Nederlandstalige Jukebox. Daarin alleen maar muziek uit de jaren 60, jaren 70 en jaren 80. Ja, en voor de rest hebben we wat leuke deuntjes voor je opgezocht. Dus ik zeg welkom.
1: De
0: Gouden Oude Club. Hier is Blondie.

0: veel geluisterd naar de klitterband van Gary Glitter. Je hoorde het groepje Hello in het kader van de Glam Rock. Oud nummer van die Exciders uit in 1963 dat geweest zijn toen het heet was. En dit was de uitvoering van Hello uit Engeland. En dat ging over Tell Him. En daarvoor nog Blondie. Maria, Maria, Maria.
1: De Gouden Ouwe Club.
0: Onderweg voor je Fatal Flowers.
1: Met Nico van der Linden.

Volgens mij was het een van de eerste kennismakings met de Imagine Dragons, On the Top of the World. En daarvoor hadden we uit Nederland, uit Duitsland ook, nee, uit Amsterdam ook zeggen. Fatal Flowers in the Younger Days. Ik heet je van harte welkom. Dit is de Gouden Oude Club. Even terug naar het begin van de jaren 80.

Oh, Out of Tears. Je hoorde de Rolling Stones en daarvoor nog Doe Maar. En dan gingen we Doris D. Kindje van harte welkom. We zijn bezig met de Gouden Oude Club. En misschien ken je dit nog wel. De heren waren zeer populair. In het begin van de jaren 70, 74, 75 ongeveer. Twee broertjes, ze noemen zich de Sparks. En 1979 kwamen ze terug met een disco hit. Zoals deze. Hier is Beat the Clock.

Op verzoek van Tessa uit de Spaanwouden moesten we draaien deze plaat van de Anouk. Je hoorde Girl en daarvoor de Sparks. Ja. Er waren twee broertjes, althans die waren eigenlijk verantwoordelijk voor het geluid van de Sparks. Dat was eigenlijk een groep. Maar Ron en Russell Mayle, die deelden daar de lakens uit, om het even zo te zeggen. En Ron of Russell, een van de twee had zo'n Hitler-snurretje. Die rare figuren waren in ieder geval. Maar ze maakten wel leuke muziek en daarvan draaiden we uit 1979. Beat the Clock. Oké, hartelijk welkom. Dit is de Gouden Oude Club en je bereidt het, hè. We gaan ons bezighouden met het draaiend rad. En we hebben de Dance Serie Classics, of de Dance Classic Serie bij de hand gepakt. En daar kiezen we gewoon vier nummers uit. En dat correspondeert natuurlijk weer met vier kleuren op het rad. Op rood hebben we James Brown met Sex Machine. Op blauw People's Choice met Do It Any Way You Wanna. Op groen Emotions. En op oranje, daar staat Sister Sledge met Lost in Music. Maar welke gaan wij draaien? Nou, één ding kijk je wel zeker, verzekeren. Dat is het rad, natuurlijk. Huppakee. Die draait gewoon lekker rond. En dan gaan we kijken waar die op stopt. Als jij nog trouwens een verzoekplaat wil aanvragen, dan kan dat, hè. gouwouwclub@gmail.com. Dus gouwouwclub@gmail.com. Hij stopt op. Ja, dat wordt nog wel, hoor. Oranje.

0: Uit 1969, de Canadese formatie The Guess Who, je hoorde These Eyes. En daarvoor uit de uittrad, bleef staan op oranje. En daarop stond de Sister Sledge met de Lost in Music. Onderweg voor je, de Truckener Keks uit Nederland.
1: Met Nico van der Linden.

Ja, dan word je toch wel een beetje moe van die pasjes die ze altijd maakten van Mutt. Les Cray en de andere jongens van Mutt uit 1975 en Luzzi. En dan volgen we nog de Trucker en de Keks uit het Limburgse en met hart en ziel. We kijken even naar het klokje. Ik heb er nog een paar voor je en dit is er één van. Even wat rust. Hè? 1980 zal het geweest zijn toen dit hooggenoteerd stond in de Vaderlandse Hitparade. Hier is Randy Crawford.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De Gouwe Ouwe Club.
2: De Gouwe Ouwe Club.
1: Met Nico van der Linden.

Ze zag het levenslicht op 26 april 1981. Deze Caroline Esmeralda van der Leeuw. We kennen haar als natuurlijk Carol Emerald. Uit het album Deleted Scenes from the Cutting Room Floor. Je hoorde A Night Like This. De gouden.

0: Ik kan hem het hoesje nog voor de geest halen. Er stond een grote stempel op. Italo. Ja. Jongen, de Riders.
1: Gouden oude club.
0: Ja, goed, jongen. Bang, bang, het 94. En daarvoor gaan nog Imagination. Oftewel Lee John, Ashley Ingram en Errol Kennedy. In 1992 ging de band uit elkaar. Maar in de periode 81, 83, 84 hadden ze grote hits in Nederland. En natuurlijk in heel Europa en de wereld. Wereldwijd zo 4 platina, 9 gouden en 12 zilveren platen mochten ze binnenslepen, om het even zo te zeggen. Ik heet je van harte welkom, dit is de Gouden Oude Club. Ik kreeg een mailtje van, even kijken, wie was het ook weer? Dex de Koning uit Hoogkarspel heet dat, geloof ik. Ja, Hoogkarspel. Beste Nico, zou jij voor mij een mooie plaat willen draaien uit de eindjaren 70? Het bandje heet UK. Het is verder niet zoveel ervan bekend. Maar ze hadden één grote hit. We noemden het ook wel een One Day Flight. Met andere woorden, een eendagsvliegje. Zo gaan om deze plaat. Natuurlijk duimen eventjes, hè. Hier is Rendezvous 602.

0: Een beetje symfonische rock op verzoek van Dexter Koning uit Hoogkarspel. Hij vroeg om deze plaat. UK en Rendezvous 602.
1: De Gouden Ouwe Club.
0: Zo ben je terug met
1: De Gouden Ouwe Club.
2: Nobody plays a better variety of music.
1: Nico van der Linden.
2: Nobody.

Hey. Kort maar krachtig. UK Jones and Let Me Say Yeah, Yeah, Yeah, Yeah. Dat was alleen een hit in 1969 voor Engeland, om het even zo te zeggen. Oh, ken je het nog? Denk het wel. Wow, wow, wow. I Want Candy.

0: Niet alleen in België en Nederland, maar ook in het Scandinavische gedeelte van Europa stond hij wekenlang op de nummer 1 positie. De heren Marcel Kaptein en Niels Hermes, oftewel Ten Sharp en You.
1: De Gouwe Ouwe Club.
0: Onderweg hoor je CJ & Company.
1: Met Nico van der Linden.

Ja, wat Nederland betreft een eendagsvlieg. Deze CJ & Company. En dat ging over The Devil's Gun. Ik heet je van harte welkom. Dit is de Gouden Oude Club. Kijk naar het klokje. De hoogste tijd voor de Newbox. De Nederlandstalige Newbox. Met daarin muziek uit de jaren 60, jaren 70, jaren 80. Allemaal plaatjes die we kunnen verstaan. Dat is wel lekker natuurlijk. Maar voordat we dat gaan aanzetten, wil ik je eerst even vermelden dat je altijd nog een verzoekplaat kan aanvragen voor de komende weken. gouwouweclub@gmail.com. Dus gouwouweclub@gmail.com. Oké, ik ga indrukken. 17G. De 17G en we gooien het muntje nu in. En dan gaan we eens kijken wat daarvoor in de plaats komt. Nou, blijft altijd een verrassing. Dus wacht maar af, zeg ik dan maar weer.

is nog een jong ding hoor. 22 december 1993 is ze geboren in Nantucket. Bij Massachusetts in de United States of America. We hebben het over Megan Elizabeth Traynor. Ze groot dit in 2014 met All About the Bass. En daarvoor hadden we nog het goede doel uit de jukebox. Hier dit nog. Loose Ends.

Robert. Kenter. Toch? Robert. Oké. Nee, Kempen moet ik zeggen. Robert Kempen. Maar wij kennen hem als Robbie Valentine. Zijn muziek is geïnspireerd door de Beatles, Toto. Maar ook door Queen. Hoe is dat mogelijk, hè? Je hoorde Over and Over Again. En daarvoor nog, wat hadden we ervoor eigenlijk? Oh ja, Loose Ends. Met Dial 999. Over Queen gesproken.

Ja, dat was hem. You're the queen and we will rock you. Graag tot de volgende keer. Dit was hem weer, de Gouden Oude Club voor deze editie. We gaan eruit met de Amerikaanse hit uit 1980. Hier zijn de Reddings. Dat ding heet A Remote Control.

die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit.

freemusicradio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Zindy, Peter Timmerman.

0: The Ladies of Soul. 2017 River Deep Mountain High. Wat een zingende zooi van die meiden. Ja, ja. Veranderen in complete grote zalen in discotheekzalen. In dancing ballrooms. Leuk dat je erbij bent. Welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tilman. Ik ben jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. De oudjes uit de vorige eeuw en de nieuwe uit de huidige eeuw. Alles tussen 1939 en 2099 in. Eurovisie Songfestival 2023. Zullen we daar wat dingen van gaan draaien? Het is dus toch een beetje Eurovisietijd, toch? Het jaar 2023. Duitsland kwam met Lord of the Lost en Blood and Glitter. En het was best een gigantische plaat. Luister maar.
1: Blood and glitter, sweet and bitter. We're so happy we could die.

één van mijn favorieten. The Lord of the Lust and Blood and Glitter. En hier komt de volgende. Het is Alessandra. Noorwegen. Queen of Kings.

Alessandren uit Noorwegen. In 2003 natuurlijk met The Queen of Kings. En tot slot mijn laatste favoriet. Dit is Loreen uit Zweden. En Tattoo.

Hold Me Now. In de uitvoering van Nicky French. Was een hitdoek voor minister Logan op het Eurovisiefestival destijds. Je vindt het op de cd Eurovision van Nicky French. En met pop kreeg het een beetje een Motown beatje mee. Muziek nu uit 2000 van Nicky French. Toen zij meedeed aan het Eurovisiefestival. En dat volgt. Don't Play That Song Again. Ze kenden met pop nog niet toen.

Nicky Friends op het Eurovisie Songfestival met Don't Play That Song Again. In 2000 was dat alweer. En dat deed ze toch best wel goed. En onder met pop werd er dan zelfs een mix die nou ja, wat dansbaarder werd in de 21ste eeuw. Goed, dan de Unser Lied voor Liverpool. De strijd is gestreden. The Blood of the Lost. The Lords of the Lost. Die zijn het geworden. En zij gingen naar Liverpool. En Patty Gurdy had ook graag die kans gehad. Maar goed, het lukte niet met de Melodies of Hope. Dit is van Live from Unser Lied voor Liverpool.

0: Strijders zei deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.

Jinka hoorden wij met Alex Floria en Jodelit. Ze kwam uit voor Roemenië op het Eurovisie Songfestival van 2017 met deze jodelplaat.

In de categorie opvallende platen hoorde Israël Jodelit, juist André Verdijn in 1972 met Angelique. Het verhaal van de dame die prachtig mooi kon zingen, maar het werd haar ondergang. Ja, 1986, muziek van A.H. Dit is The Sun Always Shines on TV.

Ah, and the sun always shines on TV. 1986. Het is een tijd terug, maar toch blijft hij bijstaan als de dag van gisteren. Zoiets. We gaan een plaat draaien voor een aantal jaren. En dat zijn nogal wat hoor. Hou je vast, de hele waslijst. Josh Elliott, Peter Mantel, Theo Hofman, Harry Beugelink, Jan Brandjes, Hassan Patat, René van Gent en Gert Leers. En zij allen zijn jarig en daarom voor hun deze plaat van de Altered Images.

Altered Images uit de jaren 80, begin van de jaren 80, was dit Happy Birthday. We zijn speciaal voor Josh Elliott, Pieter Mantel, Theo Hofman, Harry Beugeling, Jan Brandjes, Hassan Patat, René van Gent en Gert Leers. Nog even de revue passerend, want ja, het was toch al een hele waslijst, dacht ik zo. We gaan het plaat draaien van Cloud uit 1986? Nee. Gaan erover nadenken. 1978, ja, dat was het. You've got all of me.

0: Cloud uit Australië kwam Cloud en You've Got All of Me uit 1978 op deze plaat. Imelda May in 2017 met een single Should I Have Been You.
1: I could tell you all the things I do for you, but it's no surprise when you just roll your eyes and say here we go again. She's gonna moan again.

Davine hoorden wij met Chef Noir uit 2017. Mooie plaat van Stephanie Etlingen tot besluit. I'll take bourbon over you.